0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen.

Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Okay, bye.

0: goodbye.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat, NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 3 minuten. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden, 4 minuten.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
6: Goedemorgen op deze Prinsjesdag.

0: met Edge of Desire. Goedemorgen, het is 7:05 op deze dinsdag 15 september. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Mark hier, maar ook Rabin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo, het was wel even een apart weer zo in de ochtend. Met echt nu al 18 graden buiten. En de wolken kun je heel snel voorbij zien drijven. Terwijl er eigenlijk geen wind staat.
0: Ja, nee, niet op de grond, maar in de bovenste lagen van de atmosfeer. Daar waait het.
1: En deze 18 graden, dat is maar een voorbode van hoe warm het gaat worden vandaag. Ja, boven de 20 mogen we verwachten.
0: Dat is toch ook wel lekker.
1: En pas in de avond wat regen. Nou, een nastuipje, denk ik, zo halverwege september van de zomer die we hebben gehad.
0: Ik hoop wel dat het...

0: komt de koning weer binnen. En dan roepen ze...
1: De koning!
0: En dan komt de koets met alle bobo's.
2: Nee, hier komt hij lopend.
0: Oké.
2: Naar binnen.
0: Wordt er niet eens gedragen op zo'n grote troon met van die stokken en zo? Ja, ik weet het allemaal niet met zo'n koningshuis. Dat is zo gek, kan het wel.
2: Het is de gouden koets. Hè? Want de glazen koets. Want de gouden koets hebben ze afgeschaft. Natuurlijk hebben we de rijtour, de troonrede, de presentatie van het koffertje met de miljoenen nota. Dus we gaan het allemaal weer zien. En natuurlijk de hoedjes.
0: Ja,
2: ook heel belangrijk.
0: Hoort erbij dat iedereen een gek, veel te duur hoedje draagt.
2: En we hebben een designated survivor. Eén minister is er niet bij. Die zit op een onbekende locatie.
0: Oh,
2: ja, nee, we hebben echt
0: dat is spannend.
2: Ja, voor als er wat gebeurt, dan kan die minister als een soort designated survivor fungeren.
0: Oh, nee, maar dat wil ik ook wel hier bij de omroep worden. Gewoon dat ik, zeg maar, ik ben altijd wel...
2: Altijd vrij bent, hè?
0: Ja, maar altijd vrij. Maar in het geval dat er iemand hier omvalt, dan ben ik beschikbaar.
2: Dan kom je snel hier naartoe.
0: Ja, dat klinkt goed.
2: Goed idee. Maar het gaat allemaal plaats hebben vandaag. En de minister-president Rob Jette neemt zijn verloofde mee.
0: Oké.
2: Dus ik ben benieuwd hoe die dan...
0: Nee, ik ben met name benieuwd.
2: Ik vraag me af hoe ze Nederlands is. Misschien kan hij met Maxima een beetje Argentijnse uitwisselen.
0: Ja, die spreekt dan dezelfde smaak Spaans.
2: Dezelfde smaak Spaans.
0: Ja.
2: Is toch eigen taal Argentijns? Helemaal.
0: Nee.
2: Ja, het is geen... Ja, wel.
0: Niet dat ik weet, maar ik kan er ook helemaal naast zitten. We gaan het voor je uitzoeken.
2: En we gaan even naar de Emmys toe, want die zijn vannacht uitgereikt.
0: Ja, en er zijn wel weer wat usual suspects te vinden. Nou, The Pitt heb je vast wel eens een keertje van gehoord.
2: Oh, dat is de ziekenhuisserie.
0: Ja, de ziekenhuisserie.
2: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Ik heb ook niet gezien. Inmiddels zijn er 2 seizoenen. En de gimmick is een beetje dat het dus zo'n spoedeisende hulp is. Maar dan is 1 seizoen is eigenlijk gewoon een hele werkdag van de mensen die er zijn.
2: Ja, dat is wel grappig, toch?
0: Dus dat gaat nu gaat iedere keer goed in de prijzen vallen tot nu toe. Een andere opvallende zijn wat comedy shows. Zo heeft Deborah Vance. Die heeft voor de serie Hacks, de comedy-serie, heeft ze gewonnen. En een andere comedy-serie die goed lijkt te vallen is Widows... Hoe heet die? Widows Bay. Dus dat als je denkt van, nou, ik heb nog wat series kijken die ik nog niet heb gezien. Widows Bay, Hacks en The Pit. Zoek even op welke streamers eventueel te vinden zijn. Want dan, die zijn dus bekroond voor de zoveelste keer.
2: En Polen zet zich schrap voor verdere escalatie. Nu Russische drones de grens opzoeken, letterlijk en figuurlijk. Vertragingen een dag na de aanval op een trein bij de grens tussen Polen en Oekraïne. Die zijn er nog steeds. Net als in Nederland hebben we nu ook trouwens vertraging. Zit ik net te denken. Komt niet vanwege de drones, maar de treinverkeer ligt plat.
0: Komt dat niet door drones?
2: Nee, dat is een grote storing.
0: Okay.
2: Dat is wel even. Ik vind dat wel een beetje spannend worden aan de oostgrens met Polen. Luchtalarmen en allemaal dat soort dingen.
0: Ja, alles ten oosten van Nederland is een beetje sketchy aan het worden met de verkiezingsresultaten van toch wel extreem rechts beschreven politieke en bewegingen. En dan nu Polen wat onder aanval ligt. De dreiging lijkt toch ook wat groter te worden. Of met name wat dichter bij ons in de buurt te komen.
2: Over dicht bij ons gesproken, er is ook nieuws uit je eigen buurt. Want burgemeester Peter Heikoop en zijn familie, ze hebben gezinsuitbreiding gekregen.
0: En nou is het dus niet wat je denkt hoor.
2: Nee, het gezin van de Leidse burgemeester heeft 2 kippen geadopteerd van kinderboerderij Merenwijk. Kinderboerderijmanager David Brandwijk bezocht de achtertuin van de burgemeester en deed wel een inspectie op de leefomgeving van de kippen. En hij zag al snel dat het op orde was. Mensen kunnen ook kippen adopteren. De burgemeester vertelt even iets over de kippen.
3: Welkom bij de familie Heikoop, dames. Heb het goed hier.
4: Ik heb een superleuk mailtje gehad van de burgemeester.
3: Welkom bij de familie Heikoop, dames. Heb het goed hier.
4: Ik heb een superleuk mailtje gehad van de burgemeester. Die wil 2 kippen adopteren die in het Leidse Hout hebben gelopen. Ik ga nu even bij hem thuis kijken of hij er wel goed voor kan zorgen. En monitoren of hij de juiste huisvesting heeft.
5: Hallo? Peter, burgemeester?
4: Hallo? Hey, goeiedag.
3: Goeiedag. Heb je daar ons nieuwe huisgenoten bij?
4: Ik wil eigenlijk even kijken waar ze terechtkomen.
3: Ja,
4: ik zie al
3: snap
4: stiekem al iets moois. Ik word al enthousiast. Een hele mooie buitenverblijf. Mag ik binnen ook even kijken?
3: Zeker, ga je gang.
4: Ja, super netjes joh. Nee, helemaal leuk, ik ben echt blij. Hebben ze al een naam of wordt dat nog verzonnen?
3: Nou, gisteravond met mijn dochters besproken. En deze 2 dames, die heten Magda en Lena. Er zijn er nog meer, hè, die een plekje
4: ja,
3: zoeken.
4: Ja, zeker. We hebben er veel meer, ja. Ja.
3: Ik heb jou een berichtje gestuurd. Wat kunnen mensen doen als zij ook een kip willen?
4: Ze kunnen sowieso mij mailen naar de kinderboerderij Merenwijk in Leiden. Of even langskomen en dan gaan we een praatje houden of het past. En kipje.

0: Ja, dus je kan niet zomaar gratis kippen bestellen om vervolgens lekker op te gaan eten of zo. Nee, dan is het een heel ballotagecomité. Maar als je dus inderdaad kippen zou willen, kun je inderdaad even melden via de e-mail bij d.brandwijk@leiden.nl.
1: Niks voor jou?
0: Nee, ik heb 3 katten. Ik denk niet dat ik door het comité heen kom.
1: Het is de Centra Plus ochtendshow. We gaan straks een reportage draaien over de grafzerk van Pieter van der Werf. Eerst Harry Styles, dit is Golden.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: en We Pray. Coldplay heeft samenwerking voor deze plaat opgezocht met best wel een hele rits aan artiesten.
1: Lil Sims, Burna Boy, Eliana en Tiny.
0: En daarvoor nog Harry Styles met Golden. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. We gaan naar Leiden toe, want de grafzerk van Pieter van der Werf is gerestaureerd. Vrijdag werd de grote steen in de vloer van de Hooglandse Kerk in Leiden onthuld. De restauratie werd mede mogelijk gemaakt door een financiering van Stichting Stadsparkeerplan Leiden. En je wordt daar de voorzitter van, Chris Verplanken.
2: De grafzerk van Pieter van der Werf. Aan de pilaar hangt de epita, zoals het dan heet. Maar daar hebben we ook een grafzerk waar die onder ligt. Die was helemaal gescheurd, om onduidelijke redenen, al heel lang. Daar werd financiering voor gezocht. En bij 30 jaar bestaan van Stadsparkeerplan hebben wij gemeend om dat voor onze rekening te nemen. Omdat we met alle culturele instellingen in de stad ook heel veel te maken hebben. We rijden regelmatig, en deze week al 2 keer, naar de Hooglandse Kerk voor het afscheid van Elko Brinkman, voor hofleverancier van Nieuwenburg. En het is een plek waar die moeilijk te bereiken is. We rijden met speciale kleine busjes, omdat mensen die slecht op been zijn overal kunnen worden gebracht. Dus we hebben veel met de kerk, Pieterskerk natuurlijk ook, Marekerk. Dus in dat opzicht vonden we het heel logisch dat wij hier voor insprongen. Tegelijkertijd vinden we het een hele grote eer dat wij het mogen doen.
1: Het is toch de eeuwige laatste parkeerplaats voor Pieter van der Werf.
0: Dat wordt een duur parkeerbonnetje. Burgemeester Peter Heikoop, de verre opvolger van burgemeester van der Werf, was ook aanwezig bij de onthulling.
3: Ja, ik ben heel blij met het resultaat. Het is echt nog een heel mooi authentieke steen, maar wel weer een hele goede staat. En meer dan 400 jaar hebben de mensen overheen gelopen. En zoals die er nu bij ligt, ja, kunnen daar weer honderden jaren bij komen. En dat verdient deze illustere stadgenoot natuurlijk ook.
4: Wat was het voor een man ook alweer?
3: Ja, Pieter van der Werf, de burgemeester der burgemeesters. 1574, het Leidens ontzet. Hij voerde de weerstand tegen de Spanjaarden aan. Was dapper, gaf leiding aan de stad. Ook in de tijden dat het echt heel moeilijk, heel zwaar was. Dat de stad werd geteisterd door honger en ziekte. En we kennen allemaal het verhaal dat hij zelfs zijn lijf aanbood, zijn arm, toen de honger toesloeg en de Leidenaren het eigenlijk niet meer vol konden houden. Ja, daarmee is hij de geschiedenisboeken ingegaan. Maar het was vooral een hele belangrijke burgemeester. 12 keer herkozen. Hij is ook relatief oud geworden in die tijd. Dus hij heeft een grote bijdrage geleverd in onze stad.
4: U zei het in de toespraak al. Het is eigenlijk een beetje uw voorganger natuurlijk.
3: Ja, de voorganger van mijn voorgangers, zou ik bijna willen zeggen. Maar wel de meest illustere burgemeester die Leiden heeft gehad. En ik ben natuurlijk ook heel trots dat ik net letterlijk op zijn schouders bijna mocht staan. Maar ook in de afgelopen decennia heeft Leiden hele illustere burgemeesters gehad. Goedkoop, Lemverink. Maar ik denk dat als je hier de straat op gaat en vraagt van de burgemeester van Leiden in de afgelopen eeuwen, dat dan de naam van Pieter van der Werf vaak zal vallen.
0: Je moet wel opletten dat je dan niet over zijn graf heen regeert.
1: Nee, precies. Letterlijk. Je wilt niet op zijn graf staan dansen natuurlijk.
0: De timing van de onthulling kon trouwens niet beter. Want de grafzerk speelt een rol tijdens Leidens ontzet. En dat is natuurlijk bijna. Dus dat is wel een mooie timing. Secretaris en vicevoorzitter van de 3 Oktobervereniging, Lodewijk Wiss, hoor je nu.
4: Lodewijk van de 3 Oktobervereniging, hier in de Hooglandse Kerk. De grafzerk van Pieter van der Werf is onthuld aan restauratie. Net voor 3 oktober, hoe fijn is dat?
5: Ja, dat is natuurlijk prachtig. En zeker omdat het Stadsparkeerplan die heeft dat geregeld. Vorig jaar 30 jaar, hun 30-jarig jubileum. Ja, en dan nu dat we inderdaad over anderhalve week samen met meer dan 1000 mensen staan wij hier in de Hooglandse Kerk en zingen we uit volle borst weer burgemeester van der Werf toe. De 3 Oktobervereniging, de viering en herdenking van Leidens ontzet. Ja, daar speelt burgemeester van der Werf natuurlijk heeft daar een prominente rol. Dus ook als we hier dan met z'n allen zijn, dan is er altijd een kranslegging hier bij de grafzerk van burgemeester van der Werf.
4: Hoe weet je nog geworden?
5: Ja, prachtig. Het is echt heel mooi. En vooral, over de techniek snap ik niet zoveel. Maar dat de experts, die hebben dat gedaan. En echt serieus alle hulde.
0: Lodewijk Wissen van de 3 Oktobervereniging. De videoreportage over de restauratie van de grafzerk van Pieter van der Werf. Later vandaag online bij ons en op televisie. Het is de Centraal Plus ochtendshow met Sven Sillier met Somebody New. Het is de ochtendshow.

0: Een lekker plaatje wel.
1: Ja, van Somebody nu naar iemand die we eigenlijk best wel kennen. You Somebody, Kings of Leon. Straks hebben we wat nieuws, maar daarna hou hem op deze zender. We gaan namelijk bellen met iemand die druk bezig is om al een politici helemaal op te leuken. Hou hem mooi te maken.
0: Hou hem hard, hou hem aan. Dit is de Centra Plus op de show.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De Rapenburg Race heeft zaterdag 137.000 euro opgebracht. Dit geld is bedoeld voor onderzoek naar dwarslesie. Een recordopbrengst voor het zwemevenement, waarbij deelnemers 800 meter zwemmen door het water van het Rapenburg in Leiden. Ruim 850 deelnemers verschenen zaterdag aan de start, waaronder ook Maarten Jorissen. De Leidse student liep in de zomer van 2016 een dwarslesie op toen een duik in een zwembadje helemaal verkeerd afliep. Medestudenten organiseerden een jaar later de eerste Rapenburg Race om geld op te halen voor onderzoek. Samen Gezond Zoeterwoude organiseert komende zaterdag, 19 september, weer een zwerfafvalopruimdag. Volgens Connie van der Post, die erover vertelde in de Centraal Plus ochtendshow, blijft het belangrijk om samen de handen uit de mouwen te steken. Echt keihard nodig, zo zei van der Post over het opruimen van de openbare ruimte. Hoewel er volgens haar nog altijd genoeg afval wordt gevonden, lijkt de hoeveelheid wel af te nemen. Vooral de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes heeft volgens van der Post effect. Bij de Zuidwendetunnel in Leidschendam zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gebotst. Een rode Peugeot raakte zwaar beschadigd en de airbag klapte uit. De bestuurder van de auto kon zich, volgens persbureau Regio 15, niets herinneren van het ongeluk. Hij werd hierop nagekeken door ambulancepersoneel en daarna zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voertuig werd weggesleept. De andere betrokken auto's liepen minder schade op. Zij konden, na de inzet van duct tape, door hun chauffeurs weggereden worden van de plek van het ongeluk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is matig, kracht 3, en komt uit de zuid-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
2: En dan nog de ANWB verkeersinformatie. Rond knooppunt Prins Klausplein tot Zoeterwoude-dorp is er 10 minuten vertraging, 10 kilometer file. Dat is natuurlijk op de A4 van Den Haag richting Amsterdam.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Train en Mermaid, tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Dat is nou net wat er niet rijdt. De trains vanmorgen. Wel in het midden en noorden van het land. Hou er even rekening mee als je op pad moet.
1: Eventueel lekker fietsen.
0: We gaan even naar Den Haag toe. Want een bijzondere Prinsjesdag voor 3 oud-studenten van MBO Rijnland. Ze staan vandaag niet op het Binnenhof als politicus, maar achter de stoel als kapper en schoonheidsspecialist. Ze maken Kamerleden klaar voor Prinsjesdag. Even bellen met Melissa uit Leiden en Fien uit Leidschendam. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar zijn jullie nu en hoe laat zijn jullie vanmorgen begonnen?
2: Nou ja, we zijn net aangekomen in de salon, in Aveda Salon in Den Haag. En we gaan eigenlijk zo meteen starten pas.
0: Kijk, en wat staat dan op het programma voor vanmorgen?
2: Nou ja, ik doe de haren.
3: En ik doe de make-up van de Kamerleden.
2: En dan hebben we ook nog een derde collega, dat is de gastvrouw. Die staat ook naast me. Dus,
3: goedemorgen.
0: Goedemorgen. Maar moeten jullie dan 150 Kamerleden gaan fatsoeneren?
2: Nou ja, we hebben wel meerdere collega's onder het kappersvak en de schoonheid en de gastvrouw. Dus we verdelen het. Maar volgens mij hebben we per persoon 6 Kamerleden, ongeveer zoiets.
3: 6 Kamerleden. En daar heb je ongeveer een half uurtje de tijd voor en dat is onze hele ochtend
2: per persoon, zeg maar. Ja.
0: Dat is wel even doorwerken, denk ik.
2: Ja. Dat wel, ja.
1: En wat houdt dat nou dan in? Wat, mag je dan gewoon echt de grootste, donkerste smoky eye zetten en een hele mooie glinzende glos? Of is het, moet je een beetje je oma opmaken, zeg maar?
3: Nee, je moet wel een beetje rekening houden met de look en dat ze op tv kunnen komen eventueel. Dus dat ze niet al te glimmend overkomen en dat het er gewoon verzorgd en netjes uitziet.
1: Ja, met name die misschien die beetje niet zo uitgeslapen zakken onder de ogen even mooi wegwerken van de politici.
3: Ja, dat ook.
0: Ja, het wordt dan niet zo, meneer Klaver, wat een mooie krullen, die gaan eraf.
2: Ik denk niet dat ik ze mag knippen, het is echt meer styling, ja. Maar misschien even de contourtjes bijwerken.
1: Of een permanentje bij iemand zetten, of even een heel mooie kek blonderen.
2: Nou ja, als ze het willen.
0: En weten jullie eigenlijk vooraf wie er dan bij jullie in de stoel zitten?
2: Ja, gedeeltelijk wel, maar ook gedeeltelijk niet. In verband met de veiligheid van de Kamerleden.
0: Maar staan er dan ook beveiligers voor de salon straks?
2: Momenteel volgens mij nog niet, maar ik denk zo meteen wel.
0: Wauw, ja. Dat is wel... Ja. het lijkt me wel spannend, want je bent toch wel... beroemd is misschien een groot woord, maar je bent wel mensen die op tv komen en het land besturen aan het mooi maken.
2: Ja, zeker. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ik ervan ga vinden. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten als gesprek ook. Als je in een stoel zit. Ik ben echt heel benieuwd.
1: Ja, wat is dan de small talk die je voert met iemand? Normaal gesproken, dat kun je misschien van... Hoe was de vakantie? Of wat een weer, hè?
2: Ja.
1: En ga je nu zoiets van... toch een krappe begroting, hè? Met zo'n en wat doen we met de bijstandsmoeders?
2: Ik hoop niet dat het te veel over politiek gaat. Het is niet mijn favoriet... Ik heb er niet heel veel kennis van. Dus,
1: Nee, gelukkig zijn jullie heel goed in het doen van haar en
2: make-up. Ja, we hebben het wel over haar en make-up. Ja.
1: En zijn dit dan ook soort van de eerste echte soort van bobo's? Of hebben jullie wel eens vaker mensen echt die nog voor camera of voor andere plekken moeten opmaken?
3: Nee, voor mij is het wel echt de eerste.
2: Ja, voor mij ook wel. Ja.
1: Oké, nou ik ben dus heel erg benieuwd als jullie aan het einde weten wie het zijn geweest. Want dan kunnen wij tijdens uitzending even terugkijken of dat ook echt dan ook wel de mooist opgemaakte mensen zijn, oké?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Melissa en Fien, heel veel succes vandaag. En we zijn heel benieuwd welke minister of welke Kamerlid straks bij jullie in de stoel
2: plaatsen. Ja, dankjewel.
0: Geniet van deze mooie Prinsjesdag.
2: Helemaal goed, komt goed.
4: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Tennessee or Texas. I'm trying to look at the draw for Texas. You could choose in Black Barber. It's Ella Langley.
1: Lekker hoor.
0: Op zijn trouwplaats.
1: Ga naar Voorschoten toe, want Marleen Persoon die sluit zich aan bij Pro Voorschoten. Persoon verliet eerder dit jaar Voorschoten lokaal na een verschil van inzicht. Maar voor onder meer het nieuwe gemeentehuis in de Zilverfabriek. Ze blijft actief in de gemeenteraad, maar nu dus namens Pro. Wat betekent deze overstap van de partij? Even bellen met Albert Deuzeman van Pro Voorschoten. Albert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, om maar even met de belangrijkste vraag te beginnen. Wat betekent de komst van Marleen Persoon naar Pro Voorschoten?
2: Het betekent dat ze voor Pro Voorschoten, hebben we er een goede zomer over gepraat, ook met elkaar. Het was natuurlijk reces, dan heb je even wat tijd. Het betekent voor ons dat we een extra fractielid krijgen en eentje met een heel groot netwerk. Een hele populaire politica en voor ons een heel eigen geluid. Een hele eigen insteek die een grote groep mensen weet aan te spreken. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee als Pro.
1: Hoe zorg je ervoor omdat ze een eigen geluid heeft dat ze dan binnen de partij past? Want dat lijkt me ook wel lastig.
2: Nou, dat is natuurlijk precies waar die gesprekken over zijn gegaan. Hè? Marleen heeft nog van de stoelen op bank gestoken dat ze landelijk richting destijds GroenLinks en nu Pro neigde. Was ook al lid geworden van Pro. Maar ze is natuurlijk ze is echt een lokale politica met die zich in eerste instantie in wilde zetten voor de dingen die mensen lokaal bezig hielden. Daarin heeft ze natuurlijk een aantal idealen. Hè? Opkomen voor het bouwen van betaalbare woningen in Voorschoten. Opkomen voor het groen in Voorschoten. Kwetsbare mensen Voorschoten. Ze heeft een groot sociaal hart. Die idealen die delen wij natuurlijk ook. En dat kun je op verschillende aanvliegroutes kun je op hetzelfde punt uitkomen. Ja. En natuurlijk, alle landelijke partijen zetten zich ook in lokaal. Het zijn lokale mensen die zich bezighouden met lokale zaken. Je kunt dan van twee kanten op hetzelfde uitkomen. En daar moet je het dan wel uitgebreid over hebben natuurlijk. Want het is nogal een keuze.
1: Ja, er zullen ook wel verschillen zijn, denk ik.
2: Ja, die zijn er altijd. Hè. In iedere fractie zijn er natuurlijk verschillen van inzicht. En het belangrijke is, kun je dan toch gezamenlijk tot een standpunt komen op basis van idealen die je deelt. En dat laatste, dat zorgt ervoor dat je goed kunt samenwerken als fractie. Ja. Nou ja, we hadden inderdaad verschil van inzicht over de Zilverfabriek. Maar dat besluit is nu genomen. Het was voor ons ook geen gemakkelijk besluit. Het had beide kanten op kunnen gaan. We hebben gedacht, dit is toch het verstandigste. Dan neem je zo'n besluit en dan ga je door. Maar dat betekent niet dat je altijd lijnrecht tegenover elkaar staat. En dat hebben wij in het verleden ook nooit gedaan. Het profiel van Voorschoten Lokaal was altijd wat amorf. Hè. Het was vooral een lokale partij. De personen erin zaten ook minder op één lijn. Dat is natuurlijk bij een landelijke partij als Pro die een duidelijker profiel heeft, is dat wat anders. Maar dat betekent niet dat we persoonlijk heel erg van inzicht verschillen.
1: Ja, ja. Er komt dus een zetel bij voor de coalitie, want Pro zit samen met D66 en VVD in die coalitie. Heeft haar komst gevolgen voor de coalitie?
2: Nee, dat geloven wij niet. Er was al een vrij ruime meerderheid met deze coalitie. Nou, dat blijft bij deze zo. We hebben ons gecommitteerd aan het coalitieakkoord. Dat is ook allemaal voor de zomer gebeurd. En we zijn ontzettend blij met wat er ligt. We zijn ook heel blij met de samenwerking in het college met de andere coalitiepartijen. Dat verloopt soepel. En ook daar, hè, je hebt soms verschil van mening over hoe je ergens moet komen. Maar we hebben wel een duidelijk doel samen. En daar werken we hard aan. Dus wat dat betreft gaat, als het goed is, niets veranderen. Wat ons betreft niet. En natuurlijk met de aansluiting met Pro, dat is ook een van de dingen waar we het over gehad hebben, committeert Marleen zich ook aan het coalitieakkoord dat er ligt. En er zaten ook een heel aantal dingen in waar ze heel blij mee was. Ze heeft 30 kilometer in Voorschoten, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn elementen, daar hebben we het ook over gehad. En daar is duidelijkheid over het coalitieakkoord staat. En dat gaan we uitvoeren.
0: En kan zo'n verandering van één persoon van partij naar partij ook een soort van een beetje een zure nasmaak geven? Want ik kan me voorstellen dat dan alsof exen elkaar weer tegenkomen op een bruiloft of zo.
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd lastig wanneer er afsplitsingen zijn in een raad. Ik hoop het niet, maar om eerlijk te zijn, dat is ook een interne kwestie van in dit geval Voorschoten Lokaal. En ik weet er ook niet alles van en het zou ook niet terecht zijn als ik daar dingen over zeg.
0: Je bent wel natuurlijk de nieuwe vriend
2: van. Maar die breuk was al een feit natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Albert Deuzeman van Pro Voorschoten over de komst van Marleen Persoon naar de fractie. Ze blijft daarmee actief in de lokale politiek, maar nu dus namens Pro Voorschoten. Albert, dankjewel.
2: Hartelijk dank. Fijne dag.
0: Centraal Plus.
3: start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Radio.

0: En dan volgt de Cardigans met My Favorite Game. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus.
1: En terwijl Taylor het altijd al wist, ben ik benieuwd of jij het ook weet.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Namelijk een van de lastigste spellers die je gaat horen in de ochtendshow van Centraal Plus. Misschien wel de lastigste die je ooit zal meemaken. Tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van de track. En dan gaan we die naar achter gewoon helemaal voor je draaien. Want het is best wel een hele leuke ook dit keer. Ik probeer ook altijd leuke tracks eruit te zoeken hoor. Niet dat we dan een of andere verschrikkelijke graftrack moeten draaien. Nee, we maken er gewoon wat leuks van.
0: Jij hebt het wel Helmers gedaan. Weet
1: je, Prinsjesdag. Nee. Het is niks thematisch. Maar als jij nou weet wat deze 1 seconde betekent in een hele track. Dus hoe heet dat ding en wie heeft dat ding gedaan? Kun je er wat mee winnen. En hij klinkt als volgt.
0: Oh, die.
1: Ja.
0: Hoe heet die ook alweer?
1: Ja, precies. Ik heb een keertje iets richting het intro gepakt. Het is niet de allereerste seconde, maar het is wel heel erg in het begin. Want anders, ja, het refrein is gewoon dat ze eigenlijk gewoon constant de titel zegt. Dat vind ik een beetje vals spelen, vind ik dat.
0: Ja, is dat, maar is de titel korter dan een seconde?
1: Ik kan. Het is niet een heel boek. Nee, klopt. Het is een 2 woorden is het. En dat betekent ook iets. Het is niet letterlijk. Nog 1 keertje dan.
0: Ja. Komt u maar door met het antwoord per mail naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet win jij wel een fantastische goodiebag met fantastische mooie pen en een sleutelhanger en een tasje en het overhemd van Rabin.
1: Oh nee. Heb ik nog een ander shirt aan? Ja, nee, komt goed.
0: Gelukkig.
1: Doen we erbij.
0: Klad nu. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Bijna 8 uur.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jurjen Boekruid met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
4: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
2: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Best wat files in het land. 586 kilometer, knoemt in de Leidse regio. A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 3 minuten. Tussen Roelof van het Veen en Knooppunt de Hoek, 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoogmade en Knooppunt Hofvliet, 3 minuten. En de N11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort, 4 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtend.

0: Miley Cyrus en Angels Like You. Goedemorgen, 7 over 8 op deze dinsdag 15 september. Je luistert naar de ochtendshow hier op Centraal Plus. Met het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. En uit het land. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat een beetje in het teken van Prinsjesdag vandaag, hè?
1: Ja, misschien.
0: Misschien?
1: Echt, het is zo'n dag die ik, als ik niet bij de radio werk, compleet vergeet dat die bestaat.
0: Gewoon een random dinsdag in
1: Het is
0: september.
1: Een willekeurige dinsdag. Ja, misschien wel de derde dinsdag.
0: Dinsdag.
1: Ja, maar dat is het zo'n beetje. En natuurlijk, als je benieuwd bent naar wat de plannen voor het land zijn, is dit een hele indrukwekkende dag. Als je een royalty spotter bent, is dit een geweldige dag.
0: Het is een fantastische poppenkast.
1: En voor heel veel mensen is het natuurlijk ook gewoon van ja, oké, iemand geeft een presentatie van de kwartaalcijfers. Ja, leuk. Goed gewerkt, Pik, maar ik ga weer even iets anders doen.
0: De koning!
1: Hoi. Ja, nou en, weet je wel, er zijn genoeg mensen, dus ja, vind het zo leuk als dat je het vindt, hè?
0: We kunnen ook Prinsjesdag bingo doen. Dan dat we nu even alvast filosoferen over wat gaat de koning zeggen. Ik denk hij gaat zeggen, de zwakkeren in de samenleving krijgen het moeilijker. Energiecrisis, oorlog aan het oosten van het continent. Weet je, dat soort, ik denk dat dat soort dingen terugkomen.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, maar de helft van die speech is toch alvast te schrijven.
0: Ja, nee, daarom.
1: Hij gaat allemaal hetzelfde dingen zeggen natuurlijk.
0: Ja, nee, hij gaat niet in één keer zeggen. Het gaat echt fantastisch in het land.
1: Of luister, ik was van de week, nou die film, die is goed jongen, moet je ook allemaal naartoe.
0: Ja, ik vraag me dus af, want die Sander van der Pavert, die maakt die filmpjes ja. Natuurlijk. Hè, de Willy en Max compilaties. Mm. Willy! Of die dat nog steeds echt doet. En ook bijvoorbeeld nu weer, met Prinsjesdag.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Je kan je natuurlijk helemaal los.
1: Ja. Ja, maar volgens mij...
2: waarom moet je mee met die glazen koetje en niet met die gouden?
1: Volgens mij is het wat dat betreft een eindeloze bron van satire.
2: Ja, het paleis zo gewoon.
1: Dat was niet koningin Maxima, dat was gewoon Mark trouwens.
0: Voor als je het niet helemaal door had. Hij had op een gegeven moment ook Rob Jetten natuurlijk nagedaan. Ik ben Rob Jetten en ik ben een robot.
1: Ja, maar dat was omdat hij de eerste keer dat Rob Jetten een beetje in de spotlight kwam te staan in zijn politieke carrière. Werd hem dat nogal kwalijk genomen, dat hij echt een beetje robotisch was.
0: Robotisch, ja.
1: Ja.
0: Dat. Wil je... Pak even je pen en papier erbij. Want om 1 uur begint de Koninklijke Rijtour. Om 1:15 gaat Rabin de troonrede bekijken. Om 2:00 gaat Rabin zwaaien naar het balkon. En om 3:30 is Rabin in de Tweede Kamer voor het aanbieden van de miljoenennota.
1: Nee, ik denk dat ik bij geen enkel van die dingen bij.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar de tijden kloppen in ieder geval.
1: Gelukkig.
0: Je had ook nog nieuws over Jutta Leerdam, hè?
1: Ja, het lijkt erop dat Jutta voorlopig even stopt met schaatsen.
0: Oh?
1: De Olympisch kampioenen.
0: Een scheve nee.
1: Een van de grootste schaatsers die we hebben gehad de afgelopen jaren.
0: Zo'n klein vrouwtje.
1: En ze is ook mega bekend geworden vanwege haar partnerschap met Jake Paul, een grote YouTuber. En nou heeft Jutta aangegeven gisteren op haar eigen YouTube-kanaal dat ze dus een stap terug gaat nemen. Ze zegt
0: aan YouTube?
1: Dat ze dus niet per se helemaal echt met pensioen wil, maar nou, ze zegt het zelf, legt het zo uit.
3: Am I retiring? One thing is for sure. You will not see me skate this season. That's for sure. Retirement just feels very final. It feels like I'm closing a door fully to something that I really love. To me, it would not feel right to fully close that door.
1: Dus dit seizoen geen schaatsen, maar echt met pensioen vindt ze nu nog te vroeg om te zeggen. We kunnen in ieder geval verwachten dat ze dus eigenlijk niet mee zal doen dit seizoen. En wat dat betekent, wat dat inhoudt, wil ze een keertje tijd voor zichzelf maken in plaats van alleen voor haar carrière. Want ja, als je zo goed bent, dan heb je bijna alles in je leven opgeofferd voor deze prestatie. Misschien wil ze gewoon zelf wat doen. Misschien gaat er wel getrouwd worden. Of misschien gaat er wel, weet ik veel, kinderen gekregen worden. Ja, dat combineert lastig met de opofferingen voor topsport.
0: Kijk, een mooie reactie dus in ieder geval over Jutta Leerdam dan. Dan nieuws wat zojuist bekend wordt. ProRail heeft een verklaring afgelegd over de grote treinstoring in Nederland. ProRail laat weten, op meerdere plekken in het spoor zijn materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd. Hierdoor ontstaan sectiestoringen. Er lijkt dus sprake van sabotage van ons treinnet. Dat wordt juist bekend door ProRail.
1: Wat een jeugd van tegenwoordig quote. We hebben dus op

0: Prinsjesdag, dat is een track van de jeugd tegenwoordig. Is er bewuste sabotage? Dat is ook een track van de jeugd van tegenwoordig.
1: Oké, maar ze hebben niet nog een track van Russische inmenging?
0: Nog niet.
1: Okay,
0: maar misschien moeten we Fred even bellen.
1: Dat is het laatste nieuws wat zojuist bekend wordt. Dat ons railnetwerk slachtoffer is van een gerichte sabotageactie. Daar krijgen we ongetwijfeld later vandaag nog veel meer over te horen. We gaan even naar de 1 seconde ronde toe.
0: Ja, welke track hoor je hier 1 seconde van?
1: Ja, ik ken hem dus wel. Ik moest alleen even denken van, ja, nu?
0: Ja, dit is dus het introotje. Dus je moet een stuk verder doorzingen dan je normaal gesproken gewend bent. Want als we...
1: Hoe klinkt dat intro?
0: Ja, klinkt, doe maar.

0: Dua Lipa en Swan Song. Het was de oplossing van de 1 seconde ronde van deze dinsdag 15 september. Aanstaande zaterdag is het feest in de Merenwijk. Van 1 tot 5 is iedereen welkom bij speeltuin De Merendroom voor het wijkfeest. Live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en volop activiteit voor de kinderen. Het feest wordt georganiseerd door de wijkvereniging. Bij ons in de studio is Truus de Haan van de wijkvereniging. Truus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, om maar meteen te beginnen, waarom moet er weer eens een groot wijkfeest komen?
1: Ja, goede vraag. Nou, de Merenwijk is een leuke wijk om te wonen.
2: Helemaal mee eens.
0: Ja, Rami woont er ook.
1: Ah, hartstikke goed. Nou, ik woon er ook graag. Een groene wijk, wonen heel veel verschillende mensen. Je merkt de mensen als ze eenmaal daar wonen, dat ze er heel graag wonen. Vroeger zeiden mensen, je gaat toch niet in de Merenwijk wonen? Ja, maar als je er eenmaal woont, dan komen mensen ook terug. Als ze
2: zo vaak, gek stereotype?
1: Ja.
2: Dat kende ik altijd van de mensen die dan zeiden van, oh ja, ik woon in de Merenwijk. Oh, maar dan woon je niet in Leien.
1: Ja.
2: Ja, echt wel.
1: Ja, echt wel. En in 10 minuten zit je op de markt in de stad.
2: Moet het zeggen.
1: Toch? Ja. Nee, dus ik woon er ook graag. Maar er is dus een wijkvereniging die zorgt, probeert te zorgen voor een hele hoop goede dingen in die wijk. Ook samen met de gemeente. En wij vonden het nodig om af en toe eens een feest te geven. En dat hebben we een tijdje geleden gedaan toen de wijk 50 jaar bestond. Maar dat is alweer een tijdje geleden. En nu zeiden we moeten gewoon 1 of 2 keer per jaar iets doen dat mensen bij elkaar komen.
2: Ja.
1: Sommige buurten doen dat ook wel samen. Nou, zo kwamen we op deze datum. En het fantastische is dat de speeltuin De Merendroom, heet die. Die kennen veel mensen niet, maar die ligt een beetje verstopt. Dat hij het ook fantastisch vond als wij dat gingen doen op hun plek. En dat is extra leuk, omdat zij nou in april opnieuw begonnen zijn, nadat ze een tijdje stilgelegen hebben. En met heel veel enthousiasme, met een heel groot vrijwilligersteam, begonnen zijn om die speeltuin weer goed te gebruiken. En die loopt nu ook en die gaat steeds beter. Ze hebben grote plannen. Dus wij konden die plek goed gebruiken.
2: Oh ja.
1: Goed voor hun, maar ook voor de Merenwijk. Want het is natuurlijk ook, als je een feest houdt, gelijk hartstikke leuk om daar te spelen voor de kinderen. En er zijn goede voorzieningen. We mogen bijvoorbeeld van Inclusio, die dan ook zegt, vrouw, die van Sol, dat daarnaast zit. Een organisatie, dus een jeugdorganisatie. Een prachtige keuken gebruiken en wc's gebruiken. Dat zit aan elkaar vast.
2: Oh ja,
1: dus het is een heel mooi complex van dingen voor de Merenwijk.
0: Het is niet alleen voor kinderen, want het is gaat plaats hebben in een speeltuin, maar het is voor iedereen.
1: Goeie vraag, ja, ook weer. Ja, nee, de grote mensen, de oude lui, mogen ook best mee spelen, maar
0: op de schommel.
1: De feest is absoluut voor iedereen. Dat blijkt ook uit de muziek, hè. We hebben heel veel muziek die dag.
0: En waar halen jullie dat allemaal vandaan?
1: Uit Leiden natuurlijk. En vooral uit de Merenwijk. Bijvoorbeeld het Orkest van Noord. En een aantal mensen die in de Merenwijk wonen en inmiddels deels ook weer. Vetschiller bijvoorbeeld. Daar komt een mevrouw Persische dans doen. Er is een meneer uit de Merenwijk die heel mooi op de accordeon speelt. En heel vaak in de stad ook te zien is. Tegenwoordig woont hij geloof ik net niet meer in de Merenwijk, maar die heeft er lang gewoond. Dus in principe komen alle muzikanten die de hele middag spelen, allerlei muzikanten, uit Leiden en vooral uit de Merenwijk.
0: Kijk.
1: En wij weten dat er veel meer muzikanten in de Merenwijk zijn. Dus ons volgende feest gaat met al die Merenwijkse muzikanten.
0: Nou, Rabin?
2: Ja, dan moet ik een keertje saxofoon komen spelen of komen drummen.
1: Ja, graag.
0: Lijkt me een goed idee.
1: Ja, je mag zaterdag ook nog even erbij als je wil.
2: Aanstaande zaterdag kan ik niet.
1: Nee.
0: Ja, ja, ja. Rabin staat gewoon aan de bar, hoor. Dat gaat sowieso gebeuren. De flinke groep vrijwilligers is nodig om dit te kunnen organiseren. Ja. Maar die hebben jullie blijkbaar.
1: Nou ja, de speeltuin heeft op dit moment een team van zo'n kleine 15 vrijwilligers.
0: Ja.
1: En ook een bestuur van 3-4 man, denk ik. En ons bestuur van de Merenwijk zelf, dus de Merenwijkvereniging, die heeft, als ik het goed zeg, nu 6 mensen. Ik ben zelf toevallig secretaris van die club. We hebben natuurlijk een voorzitter. Er zitten veel mensen in, maar nee, de groep is niet heel erg groot, zegt de organisatie. Er zitten eigenlijk met 3-4 mensen op dit moment.
0: Ja, ja,
1: en veel meer kan het ook eigenlijk niet. Maar
0: het is genoeg om zo'n feestje te organiseren.
1: Nou ja, het is een hoop werk, maar
0: maar het gaat lukken.
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag gaat dat dus gebeuren. Het is van 1 tot 5.
1: Ja.
0: Hoe ziet het programma er een beetje uit?
1: Eigenlijk is het gewoon zo, je kan any moment binnenkomen. We beginnen met de buurtband die begint te spelen die middag. Er komen ook allerlei andere mensen natuurlijk. Als ik het goed zeg, de buurt ben ik op. Ik zeg het fout. Jazz komt met Roma-liederen. Die beginnen. Kom ik uit de Merenwijk. Dat is een hele prettige, leuke band. Die mooie muziek maakt. En dan rolt dat programma zich uit. Ik moet ook even een beetje op mijn lijstje kijken. Maar Jazz komt, Persische Dans komt daarna. Ismaël komt op de Sas. Die speelt, die woont in de Merenwijk. En die speelt een bijzonder instrument. Er komt de buurtband. Er komt Raphaël, accordeonspelen. Vetschiller komt daarna. En er zijn nog meer muzikanten. Dat loopt maar door. Maar vanaf het eerste moment kun je een drankje krijgen. Een lekker hapje krijgen. Ja. De kinderen laten spelen. Er komen ouderwetse Hollandse kinderspelletjes die de kinderen kunnen doen. Ja, en verder hopen we gewoon gezelligheid. Met
0: dat
1: elkaar
0: zal ongetwijfeld
1: kletsen,
0: lukken. Ja.
1: Elkaar ontmoeten, dat soort dingen.
0: Alleen voor Merenwijkers, hè?
1: Eigenlijk alleen voor Merenwijkers. Maar ik heb tegen mijn eigen kinderen gezegd, die niet meer in de Merenwijk wonen, maar die kunnen volgens mij niet komen. Je bent best wel welkom. Maar nee, het is echt voor Merenwijkers.
0: Ja, nee, daarom. Een
1: maar
0: mooie
1: als er een oud Merenwijker wil komen, nou,
0: dan mag
1: dat
0: wel.
1: Sturen we hem echt niet weg.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Truus de Haan, dank voor de komst, Truus de Haan van de wijkvereniging. Zaterdag dus het grote wijkfeest in de Merenwijk van 1 tot 5. Bij Speeltuin de Merendroom. Dank,
1: hartstikke
0: succes.
1: Goed. Fijn dat ik mocht komen. En allemaal hartstikke welkom.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: en Rumours tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. We gaan naar Zoeterwoude toe.
1: We gaan naar Zoeterwoude toe.
0: Ja, Zoeterwoude pakte afgelopen weekend namelijk groots uit tijdens Open Monumentendag. Terwijl ze voorgaande jaren alleen molens openden, deden er dit jaar zo'n 10 monumenten mee. Burgemeester Carla Breuer legt uit waar deze stap vandaan komt.
2: Er is een stichting opgericht en vorig jaar zeg maar zijn er, nou ja, een soort van proef gedraaid, als ik het goed begrepen heb. Tenminste, hebben er 3 monumenten meegedaan. Dat was blijkbaar heel succesvol. Ontzettend leuk dat er nu echt 10 monumenten meedoen. Zaterdag was een hele drukke dag. Zondag was er ook nog een kerk open, de Goede Herderkerk. Opening geweest bij de Grote Molen met een nieuw jaarbordje.
3: Ja, want de Grote Molen die was jarig.
2: Absoluut, ja.
3: 100 jaar oud.
2: En hebben we die trotse molenaar daar gezien?
3: Ja.
2: Wat een enthousiaste man. Heerlijk. Nou ja, en het is natuurlijk heel erg mooi om dat te zien. Hè? Dat er aandacht is voor het verleden. Ook voor het behoud van het verleden. En dat ook jonge mensen op de fiets stappen of lopend komen en naar die monumenten gaan. Want ze hebben echt leuke loop- en fietstochten gemaakt. Dat je eigenlijk vanuit alle dorpen in de omgeving en steden mooi Zoeterwoude kunt komen bekijken. En hartstikke leuk om te zien dat daar ook vorm aan gegeven is. Want Zoeterwoude is rijk aan monumenten en rijk aan geschiedenis. Dus heel mooi te zien dat dat opgepakt is. Complimenten.
0: Een kort stukje uit Centraal Plus de burgemeester, wat vanavond vanaf 6 uur wordt uitgezonden. En daarin gaat het onder meer over waarom Zoeterwoude op dit moment geen kroonbenoemde burgemeester heeft. En de burgemeester Carla Breuer zal de rol van waarnemend burgemeester van Zoeterwoude op zich nemen voor in ieder geval het komende jaar. Een kroonbenoemde burgemeester moet 6 jaar dan blijven. Voor Breuer was het geen optie.
2: Ik ben op enig moment dus in Teylingen gekomen 12 jaar geleden en 11 jaar geleden daar gaan wonen. En wij woonden daar in zo'n prettige gemeente dat we ook zelf een woning zijn gaan bouwen. En ons gezin is al met mijn ambities een aantal keren mee verhuisd. En die zeggen thuis nu ook, en dat zeg ik trouwens zelf ook, wij blijven voorlopig even daar zitten. En dat betekent ja dat je carrière als burgemeester, als vaste burgemeester solliciteren voorlopig eventjes voorbij is in ieder geval. Ik kan ook niet in heel ver in de toekomst kijken natuurlijk. De kinderen gaan ook langzaam het huis uit. Dus ik heb nu besloten om voorlopig even niet te solliciteren op een vaste functie. Ja, want dat is wel grappig. Een van de mensen hier zei al, goh, kunt u dan niet meteen eventjes blijven? Ze zei, nou, zo eenvoudig gaat dat nou ook weer niet. Want daar ga ik zelf niet over. Dan moet je gewoon solliciteren als er mogelijk een procedure komt. Dus dat werkt heel anders. En dan heb je die kroonbenoeming weer.
0: Dat was Carla Breuer over haar burgemeesterschap in Zoeterwoude. Vanaf 6 uur op televisie zie je de hele aflevering Centraal Plus de burgemeester met dus Carla Breuer van de gemeente Zoeterwoude.
4: En 6 jaar dezelfde baan, dat is voor heel veel mensen gewoon een uitdaging ook. Dus ik kan me voorstellen dat je daar kroonbenoemd voor moet worden.
0: Dat je niet weg kan.
4: Ja.
0: Alles kan, hè. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Nieuws komt eraan. Eerst Jean-Paul.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De Rapenburgrace heeft zaterdag 137.000 euro opgebracht. Dit geld is bedoeld voor onderzoek naar dwarslesie. Een recordopbrengst voor het zwemevenement waarbij deelnemers 800 meter zwemmen door het water van het Rapenburg in Leiden. Ruim 850 deelnemers verschenen zaterdag aan de start, waaronder ook Maarten Jorissen. De Leidse student liep in de zomer van 2016 een dwarslesie op toen een duik in een zwembadje helemaal verkeerd afliep. Medestudenten organiseerden een jaar later de eerste Rapenburgrace om geld op te halen voor onderzoek. Samen Gezond Zoeterwoude organiseert komende zaterdag, 19 september, weer een zwerfafvalopruimdag. Volgens Connie van der Post, die erover vertelde in de Centraal Plus ochtendshow, blijft het belangrijk om samen de handen uit de mouwen te steken. Echt keihard nodig, zo zei van der Post over het opruimen van de openbare ruimte. Hoewel er volgens haar nog altijd genoeg afval wordt gevonden, lijkt de hoeveelheid wel af te nemen. Vooral de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes heeft volgens van der Post effect. Bij de Zuidwendetunnel in Leidschendam zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gebotst. Een rode Peugeot raakte zwaar beschadigd en de airbag klapte uit. De bestuurder van de auto kon zich, volgens persbureau Regio 15, niets herinneren van het ongeluk. Hij werd hierop nagekeken door ambulancepersoneel en daarna zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voertuig werd weggesleept. De andere betrokken auto's liepen minder schade op. Zij konden, na de inzet van duct tape, door hun chauffeurs weggereden worden van de plek van het ongeluk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is matig, kracht 3, en komt uit de zuid-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het staat vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar doe je er 11 minuten langer over. En nog een file op de N434. Dat is de Corbelo-tunnel van Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet. 3 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dracula heeft het wel lastig deze ochtend, want het is nog steeds verrassend zondag voor een toch vrij grijs beloofde dag.
1: Zeker, nou, dat is toch prima?
0: Ja, ik vind het niet lekker, maar Dracula moet even met
1: een
0: sharp
1: puntje
0: lopen.
1: Als je op een perron staat te wachten omdat het treinverkeer plat is gelegd door een sabotageactie, is het wel fijn als het niet regent.
0: Het is niet koud.
1: Nee, dat is waar. Vandaag een Prinsjesdag. Gisteravond was er politiek in de gemeente Leiden-Dorp. En we gaan het even over het plot van het oude gemeentehuis hebben. Je hebt de Engelendaal in Leiden-Dorp. En daar heb je dan winkelcentrum Winkelhof.
0: Ja.
1: Daarnaast heb je een soort grasveld.
0: Ja.
1: Een soort pleintje.
0: Ja, het ligt een beetje in die wijk soort van.
1: Er stond ooit een oud gemeentehuis. Daar moeten woningen komen. En de gemeente heeft bedacht... die mensen die daar komen te wonen uiteindelijk... die moeten natuurlijk van en naar hun appartement kunnen komen. Dat gaat via de Carolusgulden. Dat is niet de meest ideale situatie. Dat is een weg met een paar haakse bochten, wat verhogingjes, et cetera. Maar de gemeenteraad heeft gisteren besloten... dat dat wel gewoon via die Carolusgulden gaat gebeuren. De gemeente neemt natuurlijk wel probeert maatregelen te nemen... maar het gaat wel gebeuren. Bewoners zijn het daar niet mee eens. Die spraken vorige week in. En ook deze week weer. En ik kan me goed voorstellen als je daar woont... En je zit in zo'n gemeenteraad en je krijgt niet te horen wat je wil. Je krijgt te horen dat er heel veel verkeer door je wijk heen gaat. Dat iets met je doet. Dus direct na aflopen sprak ik Koen Koster, een van de bewoners.
2: Koen Koster?
3: Ja.
2: 1 minuut geleden is de beslissing gevallen. Uw reactie?
3: Nou ja, dat kunt u wel. Kunt u natuurlijk wel raden. Dus daar heb ik verder geen commentaar op.
2: Hoe vond u de raad verder?
3: Nou. Weinig verschillend van vorige week voor hem.
2: Had u nog een soort hoop toen u hier naartoe kwam eerder vanavond?
3: Nee. Ik had de moties al gezien. Dus geen hoop. Maar goed, we gaan ons wel beraden. De stappen zijn al aangekondigd, denk ik. Dus.
2: Ja, u zei inderdaad vorige week de Raad van State zou een optie kunnen zijn.
3: Dat heb je niet gezegd, heeft OVC gezegd. Dus. Ik ben lid van de OVC, dus ik ga wel kijken.
2: Vervelende avond voor u, denk ik.
3: Ja, dat was te voorzien. Maar goed, wat ik ook vorige keer al zei. Maakt weinig kans met deze raad in ieder geval.
0: Ik heb wel eens enthousiastere interviewers gehoord.
1: Heb je dat voor mij?
0: Interviews gehoord.
1: Oh, zo, ja. Ja, nee, meneer was best wel ondaan van het hele... Ja, gewoon teleurgesteld.
0: Ik kan me voorstellen dat hij niet heel vrolijk is.
1: Nee, ja.
0: Maar jij kreeg het wel een beetje te verduren met deze meneer.
1: Ja, daarna sprak ik Henry Verheggen van de lokale partij Leiden-Dorp. Want we zijn de enigen die tegen het hele plan hebben gestemd. Ik sprak Henry Verheggen daarna.
2: Henry Verheggen van de LPL. Jullie waren de enige partij die tegenstemde.
4: Ja, het is een beetje teleurstellend als je ziet dat er zo'n brede... breed geluid uit de omgeving is die gewoon tegen is. Ja, dan had ik bijvoorbeeld meer meegaand gedrag bij de wethouder gezien. En ook bij de rest van de raadsleden. Dat valt mij echt vies tegen.
2: Andere partijen die zullen u dan waarschijnlijk betichten van u wilt geen woningen bouwen als LPL.
4: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar weet je, op het moment dat je aan de voorkant alleen bezig bent om ruis te genereren, ben je op een goed moment alleen maar bezig om je eigen ruis te managen. Dus het is beter om aan de voorkant dit soort problemen op te lossen. En als je dan maar denkt van nou, we gaan gewoon maar beginnen en we zien wel waar het schip strandt. Ja, dat is denk ik niet zo'n wijze keuze.
2: Beetje in elkaar gezet dit? Of?
4: Nou, in ieder geval wel in de coalitie kortgesloten en doorgedramd. Ja.
2: Zo van, we gaan daar bouwen en hoe we het doen zien we wel.
4: Ja, precies. Ja.
2: En nu?
4: En nu gewoon kritisch blijven volgen. En op het moment dat zich dat weer aandient, zullen we weer zeggen wat we ervan vinden. Ja, dat is je rol in de oppositie. Hè?
1: Als Henry Verheggen van de lokale partij leidt het op.
0: Hij doet me wel, want hij zegt ruismanager. Nou, als ze er nog eentje zoeken, ik meld me aan. Klinkt wel leuk.
1: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Later vandaag en ook een reportage op onze website centraalplus.nl. Dit is Justin Bieber. What do you mean?

0: Plus Ochtendshow. Ga naar Leiden toe, want de kaartverkoop voor de Rotary Center Run Leiden is gestart en gaat al razendsnel. In slechts enkele dagen tijd zijn er al ruim 150 tickets verkocht. Op 17 december gaat het gebeuren, dan kleurt de Leidse binnenstad weer rood met honderden kerstmannen en kerstvrouwen. Dit jaar wel in een vernieuwde route. Even over praten met Jeroen Weijermars. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 150 tickets verkocht. Snelle actie.
1: Nou ja, ik was onderweg hier naartoe en toen heb ik nog even gecheckt. We zitten ruim over de 200 op dit moment. Dus we zijn een weekje bezig. En ja, het is als met pepernoten in de winkel, zeg maar. Je moet er nog niet aan denken eigenlijk dat het december is.
0: Nee, want in oktober moet nog komen.
1: Maar ja, je ziet toch gewoon gebeuren dat mensen behoefte hebben om leuke dingen te gaan doen in december. En daar nu al tickets
2: voor
1: kopen.
2: Want voor de mensen die het een beetje zijn vergeten van de afgelopen jaar bijvoorbeeld. Nou, een half jaar niet aan gedacht. Wat is de Santa Run?
1: De Santa Run is eigenlijk een wandeling. Dat is dus wel. De Santa Run is iets wat inmiddels in 2008 begonnen is in Gorinchem. Een goede doelenloop. En 10 jaar later is de Rotary Leiden daarmee begonnen in Leiden. En 5 jaar geleden hebben wij in samenwerking met de Rotary opgestart, waardoor wij de productie doen. En de Rotary Club Leiden helpt om de goede doelen te doen. Ja. En wij doen de productie. En eigenlijk is de loop heel simpel. Je gaat verkleed als Santa in een rood kerstman, een kerstmens, een kerstvrouwenpak. Ga je door de stad heen en doe je allemaal iconische plekken aan, zeg maar, van Leiden. Dus niet de meest voorkomende plekken waar je normaal gesproken komt. En ja, wat heel grappig is dat op een gegeven moment vorig jaar 1574 kerstpakken door de stad heen liepen. En de hele stad rood kleuren. Maar ook in alle kroegen en overal zie je op een gegeven moment van kerstmannen.
0: Ja, want na afloop doen ze even een drankje.
1: Nou, sterker nog, ook onderweg al.
3: Oh, een beetje zoals je ook...
0: Is het wandelen of rennen trouwens?
1: Ja. Het is wandelen. Bij ons is het wandelen. Ja, dus de naam is Center Run, want dat is gewoon door het hele land gekozen. Maar het is bij ons gewoon wandelen.
0: Ja, dan is het ook wel wat voor mij, dat bedoel ik. Dan is het ook wel wat voor mij. Want ik denk, rennen heb ik geen zin in.
1: Ik durf niks over sportieve aspiraties te zeggen. Maar inderdaad, het is wandelen. En dan kun je ook leukere dingen doen door te wandelen.
0: Ja, af en toe een soort mini-kroegentocht.
1: Sommigen doen het zo, ja.
0: Hey, nieuwe route, wat is er dan anders?
1: Ja, dat is natuurlijk wel... Die vraag had ik wel verwacht. Maar we gaan nog niet alles vertellen. Maar we hebben op een gegeven moment al een paar jaar een beetje dezelfde route. En we proberen er elk jaar wat nieuwe elementen in te doen. We zijn dit jaar eigenlijk al heel snel begonnen met het vastleggen van nieuwe partners, zeg maar, op de route. Dus we zijn eigenlijk in januari, en dat kun je ook niet voorstellen, maar in januari begonnen. Ja. Met hier en daar wat dingen aanschrijven, organisaties aanschrijven. En een aantal van hen hebben gezegd, wij doen mee. In het verleden liepen wij door Hotel Minerva bijvoorbeeld. Nou, dat gaat dit jaar niet gebeuren. Maar daar in de buurt gaan we wel weer een andere afslag nemen. Laat ik zeggen, er zitten nieuwe elementen in. Ja. Die ook voor degene die het al een paar keer gedaan hebben, zeggen we, nu is het toch wel weer leuk om mee te doen.
0: Hoeveel deelnemers kunnen er meedoen?
1: We hadden er vorig jaar 1574, refererend naar Leiden's Ontzet. Hoe kan het ook anders? We hebben natuurlijk een beperkte ruimte op de start- en finishterrein. En dat is bij de Vismarkt. We gaan dit jaar naar 1606. Dat is refererend naar de geboortejaar van Rembrandt van Rijn.
0: Kijk. Dat is mooi. Wat maakt Santa Run meer dan alleen een kerstwandeling?
1: De saamhorigheid sowieso in die periode natuurlijk. Met elkaar iets doen. Daarnaast op een gegeven moment dat je ook met elkaar de goede doelen in het licht zegt. Zeg maar. Rotary Leiden helpt, zeg maar, gaat de komende maanden bezig zijn om geld op te halen, ook voor die goede doelen. Dus die checks worden ook overhandigd op het podium. Gewoon met elkaar iets doen, zeg maar, in een periode. Want het is het leuke, je kunt natuurlijk met je vader, je moeder, opa, oma, iedereen kan meedoen. En het is niet van wie het eerste bij de finish is, maar met elkaar een belevenis maken.
0: En goede doelen, welke zijn dat dan?
1: Ja, op dit moment is de Rotary Leiden Helpt daarmee bezig om die op een rij te zetten. Zodra we die hebben, komen ze bij ons prominent op de website staan. Wij starten altijd met de kaartverkoop 100 dagen voor het evenement. Nou, dat was vorige week maandag. Zij zijn nu druk bezig om die goede doelen erbij te vinden. En dat gaat ergens de komende weken, verwacht ik, langzaam maar zeker ook op onze socials komen. Dit is het goede doel en dat is het goede doel. En zo gaan we op dat moment brengen we die goede doelen ook voor het licht.
0: Kijk, iedereen kan zich inschrijven?
1: Iedereen kan zich inschrijven, mits je kan lopen en rollen. Dus mits je gewoon eventjes over straat kan, dan kan je gewoon meedoen.
0: En, maar je moet wel een kerstman of vrouwenpak hebben.
1: Ja, als je inschrijft krijg je die automatisch erbij. Dus het is voor €15,74 krijg je ook een kerstmannenpak. Daar zorgen wij dan voor. En die kun je daarna ook weer netjes inleveren. Als je zegt van nou, ik wil dat het een beetje duurzaam gerecycled wordt, zorgen wij er ook weer voor.
0: Kijk, mooi. De Rotary Center Run Leiden op 17 december gaat het allemaal op plaats hebben. Jeroen Weijermars, dankjewel voor je komst. En veel succes met de organisatie en hou ons op de hoogte.
1: Gaat lukken, dankjewel.
4: Centraal plus Mark. Plus Robin is...

0: Lisa. En James Carter, Ellie Duan, Fastboy met Bad Memories. Daarvoor nog John Mayer en Last Train Home. Dit is de Centraal Plus op de show.
1: En niet van je zonnige ochtend, zou ik zeggen. Want dat grijs wat beloofd is, is vast nog wel aanstaande. Maar nu kun je nog met heerlijk weer misschien even de fiets opstappen. Of waar je ook mee buiten moet begeven. We hebben nog één track voor je klaarstaan voordat Rudo de tafel komt bestieren.
0: Ja, die gaan we zo draaien. Verder is Prinsjesdag vandaag.
1: Ja.
0: Dus dat gaat ook plaats hebben in de loop van de middag. En ik ben wel benieuwd hoe die sabotageactie, hoe dat allemaal verder loopt. Nou, zometeen hoor je daar natuurlijk om 9 uur in het NOS Nieuws meer over. En we houden je de hele dag gewoon op de hoogte van die doelgerichte actie op ons treinsysteem.
1: Of het Rudo, of het Robert, of het Elmar, wie dan ook. Iemand zal je vertellen over alle updates die we gaan vinden vandaag.
0: Tuurlijk. Dus Prinsjesdag later vandaag. Morgenochtend is er weer een gloednieuwe ochtendshow. Alle interviews en reportages in deze uitzending, die zijn in de loop van de dag terug te luisteren, kijken, voelen via onze website centraalplus.nl en via de gratis Centraal Plus app. En via die app en de site kan je ook naar ons luisteren. Dus Centraal Plus, neem je mee. Dit is de Gym Class Heroes nog. Een fijne ochtend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal.
2: De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage, dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
3: Ja, het zijn buizen, daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
2: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de eerste helft van de spits liep het verkeer in de regio West vooral vertraging op door de dagelijkse files. Die staan er nog steeds op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg doe je er 10 minuten langer over. Er gebeuren nu ook ongelukken op de A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam. Daar ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienden Noordbrug. De rechterrijstrook moest dicht en je vertraging is 15 tot 20 minuten. Nog een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het ongeval gebeurde tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
6: Meer voor jou. Welkom, Rudo hier met de nieuwste direct. Dit is

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Bruno Mars, Leiders en Director in My Friend op Centraal Plus. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. 15 september, het is Prinsjesdag. En de plannen van kabinet Jette die worden voorgelezen vanmiddag door onze koning. Dat is nog wel een vaste waarde. Vanmorgen trouwens al in het nieuws dat het vertrouwen in de Nederlandse economie weer gedaald is onder dit nieuwe minderheidskabinet. Nou ja, Prinsjesdag vandaag in ieder geval een vrije dag voor heel veel mensen uit Den Haag. De scholen die zijn er dicht, want ja, Prinsjesdag vindt toch daar plaats. Het is volgens mij de bedoeling dat de kinderen dan langs de kant gaan staan, de koetsen gaan bekijken, maar het blijkt dat in de praktijk veel mensen gewoon naar een pretpark gaan, want die aangenezen hoeven dan helemaal niet in de rij te staan.
0: Rio!
2: Kijk, dat is slim bekeken. Extra dagje vrij voor de Hagenaars en de Hagenezen vandaag. Hey, het is een nieuwe aflevering van Rudo met Sarah Larsson. Midnight Sun hoor je zo meteen aan Stardust. Dit is The Music Sounds Better With You.

0: Just Stay bij Centraal Plus en Just a Little. Wij gaan nog even terug naar afgelopen zaterdag. De Rapenburg Race heeft toen €137.000 opgebracht. Het geld is bedoeld voor dwarslesieonderzoek. Een recordopbrengst trouwens voor het zwemevenement, waarbij 800 meter zwemmen door het water van het Rapenburg in Leiden centraal stond. 850 deelnemers deden mee. Ook onze Robert Beurs, onze verslaggever, die daarna uit het water klom en gelijk de microfoon pakte. Hij interviewde onder andere Nina de Mos over dit evenement.
1: Ja, vandaag halen wij dus geld op voor het goede doel. Dus alles wat vandaag wordt opgehaald door zwemmende deelnemers gaat allemaal naar het verbeteren van de kwaliteit van mensen met een dwarslesie. Dus echt dwarslesieonderzoek eigenlijk.
2: Ja, dat heet de Rapenburg Race, maar het is niet echt een race, hè?
1: Nee, het is eigenlijk gewoon, iedereen doet er heel erg zijn best. Het is 800 meter zwemmen. Dus je kan het op karakter doen, maar sommigen hebben er ook echt voor getraind. En iedereen krijgt gewoon een medaille, zoals je kan zien. Dus het is gewoon voor iedereen is het winst vandaag.
2: Nou, is het Rapenburg misschien niet het schoonste water van Leiden? Wat hebben jullie gedaan om ervoor te zorgen dat het wel veilig is?
1: Ja, dus we hebben 3 metingen gedaan. Waterkwaliteitsmetingen heette dat. En één iemand heeft gewoon de hele tijd in de gaten gehouden of de overstort niet te hoog was om het Rapenburg in te gaan. Maar het zat allemaal helemaal goed vandaag. En het is ook allemaal natuurlijk voor eigen risico. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat vandaag.
2: Liggen er niet allemaal fietsen in het water van Rapenburg?
1: Ja, die hebben we er zelf uitgehaald. Dus 3 dagen geleden zijn we met onze groep het water ingesprongen. En we hebben ze er allemaal zelfstandig uitgehaald.
2: En over hoeveel fietsen hebben we het dan ongeveer?
1: Het waren er al iets rond de 50, 60 fietsen. Dus dat zijn er nogal wat.
2: Ja, er kan dus veilig gezwommen worden. Het gaat allemaal om dat goede doel. En hoeveel geld halen jullie dan op?
1: Ja, dus wij hebben eigenlijk gestreefd dit jaar naar €130.000. En we zijn er vanmiddag overheen gegaan. Dus we zijn super trots.
2: Nou, organiseren jullie dit niet voor het eerste jaar. Waarom zijn jullie hier ooit aan begonnen?
1: Ja, dus dit is de 8e editie. En we zijn er door begonnen omdat Maarten Jorissen, een student hier in Leiden, had een ongeluk gehad. En heeft een dwarslesie toen opgelopen. En eigenlijk heeft hij met zijn vrienden dit opgezet. En sindsdien altijd door blijven gaan. En ja, dit jaar weer. Hij was zelf ook weer aanwezig, dus dat was superleuk.
3: Mijn vader heeft een jaar geleden dwarslesie opgelopen, dus het was een mooi evenement om daar geld voor op te halen.
2: En je vader die is er vandaag ook bij?
3: Ja, die staat hier achter. Ja, die is zeker bij, ja. Die heeft meegerold, aan de zijkant heeft hij meegerold.
2: Hoeveel geld heb je opgehaald?
3: Volgens mij zit er nu op iets van €7.250.
2: Dus en dat allemaal voor het goede doel?
3: Ja, nou, 3 projecten van de Raprace zelf die, waar het allemaal heen gaat, dus dat is mooi om te zien.
0: Ja, en zijn vader was ook mee en natuurlijk super trots.
4: Ja, ik ben super trots. Wat hij gedaan heeft en dat hij 40 vrienden gemobiliseerd heeft om in het hele vieze water van Rapenburg te springen, is wel super knap.
2: Kunt u iets over zichzelf vertellen als u dat wilt?
4: Ja, ik ben de vader van Bink. En ik heb een jaar geleden een ongeluk gehad met de fiets. En sindsdien zit ik in een rolstoel.
2: Ja. Dan is het wel extra speciaal dat er zo'n race wordt gehouden. En hoe kijkt u daar dan naar?
4: Nou, 2 van mijn instellingen waar ik revalideer, de Hoogstraat en Neuromove, zijn goede doel voor deze race. Dus ik ben met heel veel plezier ben ik hier.
0: En de beelden van de Rapenburg race nu te vinden op onze website centraalplus.nl.

0: Op Centraal Plus, het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Daarna Eva Max, My Head and My Heart. En ook Teddy Swims komt eraan met Mr. Know-It-All.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De Rapenburgrace heeft zaterdag 137.000 euro opgebracht. Dit geld is bedoeld voor onderzoek naar dwarslesie. Een recordopbrengst voor het zwemevenement waarbij deelnemers 800 meter zwemmen door het water van het Rapenburg in Leiden. Ruim 850 deelnemers verschenen zaterdag aan de start, waaronder ook Maarten Jorissen. De Leidse student liep in de zomer van 2016 een dwarslesie op toen een duik in een zwembadje helemaal verkeerd afliep. Medestudenten organiseerden een jaar later de eerste Rapenburgrace om geld op te halen voor onderzoek. Samen Gezond Zoeterwoude organiseert komende zaterdag, 19 september, weer een zwerfafvalopruimdag. Volgens Connie van der Post, die erover vertelde in de Centraal Plus ochtendshow, blijft het belangrijk om samen de handen uit de mouwen te steken. Echt keihard nodig, zo zei van der Post over het opruimen van de openbare ruimte. Hoewel er volgens haar nog altijd genoeg afval wordt gevonden, lijkt de hoeveelheid wel af te nemen. Vooral de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes heeft volgens van der Post effect. Bij de Zuidwendetunnel in Leidschendam zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gebotst. Een rode Peugeot raakte zwaar beschadigd en de airbag klapte uit. De bestuurder van de auto kon zich, volgens persbureau Regio 15, niets herinneren van het ongeluk. Hij werd hierop nagekeken door ambulancepersoneel en daarna zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voertuig werd weggesleept. De andere betrokken auto's liepen minder schade op. Zij konden, na de inzet van duct tape, door hun chauffeurs weggereden worden van de plek van het ongeluk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is matig, kracht 3, en komt uit de zuid-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg rijdt het langzaam 11 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A12 Den Haag richting Utrecht beland je in de file. Tussen Gouda en Nieuwerbrug betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam ging het mis. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Moerdijkbrug en Rotterdam-Feyenoord. De weg is inmiddels weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 20 tot 25 minuten vertraging. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Je doet er 10 minuten langer over tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Ava Max, My Head and My Heart. Op Centraal Plus vandaag 15 september. De verjaardag van Prins Harry van Engeland. En 42 is hij geworden. Hugh Jalen is ook jarig. Hij is Nederlands voetballer, 48. En het is ook de verjaardag van Annemarie Thomas, voormalig Nederlands schaatster. Zij is 55 geworden. Kees van Vlodder, de mannelijke Kees. Stefan de Wallen is jarig. Die moet binnenkort ook weer aan de bakken. Het is toch weer het einde van het jaar. 61 is hij geworden. En Rick van Veldhuizen, de radio-dj, die is 65 geworden vandaag. Verder Tommy Lee Jones, de acteur, vandaag 80. En Oliver Stone, de oud-Amerikaanse filmregisseur. Die viert ook de bijzondere leeftijd van 80. En dat zijn ze de bekende jarigen voor vandaag, voor deze 15e september. En je luistert naar Centraal Plus met zometeen Roxy Dekker. Superstar komt eraan naar Teaspoon. Dit is Mercedes-Benz.

Last Frequencies op de radio zijn er bij je altijd het nieuws van hier hoort. Dit is Centraal Plus, ook met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar via onze gratis nieuws-app. Kan je downloaden via de App Store en via Google Play. Even gewoon die app openen en dan Centraal Plus intypen. En dan kom je ons vanzelf tegen. En bij belangrijk nieuws sturen we je dan ook altijd nog een pushbericht natuurlijk. Hey, zometeen deel 2 van Rudo voor deze dinsdag. En daarin hoor je onder andere Samber en My Body Isn't Ready. Rudo!

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Summer, my body isn't ready.
1: Dit is Rudo. Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom, het is 10 uur geweest op deze dinsdag 15 september. Je radio staat aan op Centraal Plus. Hier hoor je niet alleen de lekkerste muziek, maar ook alles wat er speelt in je eigen regio. Zometeen nemen we het nieuws van onze website centraalplus.nl met je door. En ik zei het vorige uur ook al, het nieuws staat ook in onze gratis nieuwsapp te downloaden via de App Store en via Google Play. Hey, en nu ben jij aan zet, want welke track past er bij het nieuws van de afgelopen 24 uur? Jij mag zometeen een liedje aan me doormailen via rudo@centraalplus.nl. Maak je kans op de Centraal Plus Bluetooth Bamboo Speaker. Ja, die kan zomaar van jou zijn. Zometeen gaan we dat nieuws doornemen. En kan jij mailen via rudo@centraalplus.nl. Zometeen de plustrack van Douwe Bob, Note to Self, voor je naar Nate Smith en naar Matt Simons. Lose Control.

0: De nieuwste Douwe Bob heet No To Self en is deze week de belangrijkste plaat. Het is namelijk de plustrack hier bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Een gezinsuitbreiding voor de familie Heikoop. Peter Heikoop heeft namelijk 2 kippen geadopteerd van de kinderboerderij in de Merenwijk. Verder 3 auto's botsten bij de Zuidwendetunnel in Leidschendam. En de Grote Molen viert de verjaardag tijdens Open Monumentendag in Zoeterwoude. En daar kan je meer over vinden op onze website centraalplus.nl. De Rapenburgrace die €137.000 heeft opgebracht. En het CDA in Leiden-Dorp houdt zaterdag weer een inloopspreekuur. En Jette en haar collega die waren hier in de studio om daarover te kletsen. Sander is dat, die was hier te gast bij de ochtendshow. Verder, Samengezond Zoeterwoude trekt erop uit voor een schoner dorp 19 september. Dat is aankomende zaterdag, dan gaan ze weer afval prikken. En verder is het jongerenfestival van Voorschoten onder de 18 een evenement wat echt wel naar meer smaakt. En zou een vervolg moeten krijgen. Maar ja, dan moet de gemeenteraad er natuurlijk wel extra geld voor gaan uittrekken. Verder een groot feest in de Merenwijk komende zaterdag tussen 1 en 5 is er een groot buurtfeest. De hondenplons die vond ook nog eens een keertje plaats in het zwembad in Zoeterwoude in Haasbroek. En Zoeterwoude die voert uniforme regeling in voor kabelgoten. En dat betekent dat er voor inwoners nu werk aan de winkel is als ze zo groot willen. Nou, dat en ander nieuws nu te lezen op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Shepherd en Symphony is ook nieuwe muziek van Shepherd. Hij zat afgelopen vrijdag nog in de New Music Friday. Het is tijd voor het nieuws. Daarna Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En ook Diddy Dirty Money komt eraan met Skylar Grey en Coming Home.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De Rapenburg Race heeft zaterdag 137.000 euro opgebracht. Dit geld is bedoeld voor onderzoek naar dwarslesie. Een recordopbrengst voor het zwemevenement, waarbij deelnemers 800 meter zwemmen door het water van het Rapenburg in Leiden. Ruim 850 deelnemers verschenen zaterdag aan de start, waaronder ook Maarten Jorissen. De Leidse student liep in de zomer van 2016 een dwarslesie op toen een duik in een zwembadje helemaal verkeerd afliep. Medestudenten organiseerden een jaar later de eerste Rapenburg Race om geld op te halen voor onderzoek. Samen Gezond Zoeterwoude organiseert komende zaterdag, 19 september, weer een zwerfafvalopruimdag. Volgens Conny van der Post, die erover vertelde in de Centraal Plus ochtendshow, blijft het belangrijk om samen de handen uit de mouwen te steken. Echt keihard nodig, zo zei van der Post over het opruimen van de openbare ruimte. Hoewel er volgens haar nog altijd genoeg afval wordt gevonden, lijkt de hoeveelheid wel af te nemen. Vooral de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes heeft volgens van der Post effect. Bij de Zuidwendetunnel in Leidschendam zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gebotst. Een rode Peugeot raakte zwaar beschadigd en de airbag klapte uit. De bestuurder van de auto kon zich, volgens persbureau Regio 15, niets herinneren van het ongeluk. Hij werd hierop nagekeken door ambulancepersoneel en daarna zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voertuig werd weggesleept. De andere betrokken auto's liepen minder schade op. Zij konden, na de inzet van duct tape, door hun chauffeurs weggereden worden van de plek van het ongeluk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is matig, kracht 3 en komt uit de zuid-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Diddy Dirty Money en Skylar Grey met Coming Home hier bij Centraal Plus. Met leuk nieuws voor de familie Heikoop, de familie van de burgemeester van Leiden. Die hebben namelijk twee kippen geadopteerd van kinderboerderij De Merenwijk. Nou, op Instagram en op Facebook staat er een leuk filmpje van een van de medewerkers, eigenlijk de manager van de kinderboerderij, die de kippen daar gaat brengen en ook een huisinspectie doet of die kippen wel in een goed huis terechtkomen. Dat is David Brankwijk, hij is kinderboerderijmanager. En die video die staat nu dus op de Instagram van onder andere burgemeester Peter Heikoop.
1: Welkom bij de familie Heikoop, dames. Heb het goed hier.
2: Ik heb een superleuk mailtje gehad van de burgemeester.
1: Welkom bij de familie Heikoop, dames. Heb het goed hier.
2: Ik heb een superleuk mailtje gehad van de burgemeester. Die wil twee kippen adopteren die in het Leidse Hout hebben gelopen. Ik ga nu even bij hem thuis kijken of hij er wel goed voor kan zorgen. En monitoren of hij de juiste huisvesting heeft.
3: Hallo? Peter, burgemeester? Hallo, hallo?
4: Hey, goeiedag.
1: Goeiedag.
4: Goeiedag.
1: Heb je daar onze nieuwe huisgenoten bij?
2: Ik wil eigenlijk even kijken waar ze terechtkomen.
1: Ja,
2: ik zie al
1: snap
2: stiekem al iets moois. Ik word al enthousiast. Een hele mooie buitenverblijf. Mag ik binnen ook even kijken?
1: Zeker, ga je gang.
2: Ja, super netjes hoor. Helemaal leuk, ik ben echt blij. Hebben ze al een naam of wordt dat nog verzonnen?
1: Nou, gisteravond met mijn dochters besproken. En deze twee dames, die heten Magda en Lena. Er zijn er nog meer, hè, die een plekje zoeken.
2: Ja, zeker. We hebben er wel veel meer, ja. Ja.
1: Ik heb jou een berichtje gestuurd. Wat kunnen mensen doen als zij ook een kip willen?
2: Ze kunnen sowieso mij mailen naar de kinderboerderij Merenwijk in Leiden. Of even langskomen en dan gaan we een praatje houden of het past. En kipjes, wat vinden jullie ervan van jullie nieuwe vriendjes?
0: David Brandwijk dus van de kinderboerderij in de Merenwijk op bezoek bij de burgemeester. En hij zag dat het goed was en de kippen die mochten daar blijven. Magda en Lena, zo heten ze, gezinsuitbreiding voor de familie Heikoop. Ik krijg een mailtje binnen van Bram, die zit te luisteren. En die moest gelijk denken aan uitbreiden van de familie. Een van zijn favoriete platen uit de jaren 80, zegt hij. Level 42, dit is Running in the Family bij Centraal Plus.

Burgemeester Peter Heikoop, mocht u nou zitten te luisteren, van harte gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding. Hè? Extra kippen bij de familie Heikoop. Wij kijken nog even naar het weer. Er zijn wat wolkenvelden, later ook af en toe zon. En vanavond is er kans op een bui. En er staat een zuidwestenwind, die is matig. Temperatuur is echt niet koud. Het ligt vandaag rond de 24 graden. Morgen veel bewolking, er komen wat buien voor. Mogelijk ook met onweer. En in de Leidse regio in Wassenaar wordt het dan 17 tot 18 graden. Donderdag veel bewolking, later vochtend dan regen en 17 graden. Heel veel later trouwens, volgende week maandag schijnt het weer zomers te gaan worden met 21 graden en zonnig. En dat houden we dan ook nog aan. Zou dat blijven tot Leidens Ontzet, zouden we dat geluk hebben. Het is tijd voor nieuwe muziek. Vrouwtje, dit is geen rem bij Centraal Plus.

Juanes, La Camisa Negra bij Central Plus. Bijna 11 uur, deel 3 van Rudo komt eraan met daarin Shakira en Dai Dai. Rudo! Shakira straks bij Central Plus, nu Alesso en Sasha. Yeah.

0: Centraal. Plus. Plus.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D.
0: Oh.
1: Op de radio.
2: Met Rihanna, Only Girl in the World. En Shakira met Burna Boy en Die Die. En daarmee zijn we alweer beland in het derde deel van Rudo. Waar we altijd even kijken wat voor dag het vandaag is. Ja, sowieso Prinsjesdag natuurlijk. Maar wat wordt er nog weer gevierd? Heel hier in Nederland of misschien wel gewoon over de wereld. Je gaat het zo meteen horen. Ik neem het met je door. En aan jou de vraag, welke track past daar dan bij?
1: Rudo.
2: Verder zometeen om 11:30 het nieuws met Robert Beurzen. Flemming hoor je zometeen met Hypnose. En dit is Blue Cantrell met Hit 'Em Up Style.

0: Davina Michel en Pinky Swear. Nieuwe muziek hier bij Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: dinsdag 15 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is de internationale dag van de democratie vandaag. Het is ook Wereld Lymfklierkankerdag. En het is Wereld Myotonische Dystrofiedag. En dat heeft dan alles weer te maken met een spierziekte. En vandaag is het ook de derde dinsdag van september. En nou, dan weet je het wel, hè. Dan is het Prinsjesdag. En dan weet je ook trouwens dat het morgen jaarmarkt in Alphen is. Want het is altijd de dag na Prinsjesdag. Goed, weet je een van deze dagen om te bouwen tot een leuk plaatje? Laat het vooral even weten. Even een mailtje sturen via rudo@centraalplus.nl. Rudo@centraalplus.nl. Heb ik hier Taylor Swift voor je.

0: met Richard Marx, Satisfied en Taylor Swift hoor je nog I Know You Were Trouble. Het is 11:30, tijd voor het nieuws met Robert en daarna hoor je Dua Lipa met We're Good.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Er komen deelfietsen in Leiden. Een nieuwe aanbieder gaat bij het station en bij het Leiden Bioscience Park deelfietsen neerzetten. Ook komen ze te staan bij verschillende winkelcentra. De deelfietsen zijn bedoeld voor korte ritten en zijn via een app reserveerbaar. De gemeente Leiden doet mee aan het project en wil op deze manier het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de gemeente Leiderdorp en Zweedse meubelmaker IKEA akkoord zijn om de grond van de winkel om te vormen naar een bedrijventerrein. Dat werd gisteravond nog eens besproken in de gemeenteraad. IKEA heeft de grond ooit gekocht, maar besloot later, mede omdat de vergunningen niet rondkwamen, om toch geen vestiging in Leiderdorp te starten. De grond wordt dus nu verkocht. En de Leidse burgemeestersfamilie Heikoop heeft gezinsuitbreiding gekregen. Geen baby, maar twee kippen. Die zijn door het gezin geadopteerd van kinderboerderij Merenwijk. De familie mocht zelf de namen bedenken en dat zijn Magda en Lena geworden. Naar Magdalena Moons. De vrouw die in 1574 de Spanjaarden overtuigde om een dag te wachten met het aanvallen van Leiden. De volgende dag werden ze verslagen en was Leiden op 3 oktober bevrijd van de Spanjaarden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en dat blijft voorlopig zo. Pas tegen het eind van de middag wordt het bewolkt. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

Dennis Spyro, Great Expectation bij Centraal Plus op deze internationale dag van de democratie, die in Nederland ook toevallig valt op de dag van Prinsjesdag. Een dag waarop we vieren dat we in democratie mogen leven en dat we het met z'n allen mogen besluiten. Want ja, we zijn met heel veel mensen. Stuurt Iris via de mail, via rudo@centraalplus.nl. Een paar jaar geleden waren we nog met 15 miljoen mensen, was ergens in de jaren 90. En dan maakten Fluitsma en Fontijn dit nummer over 15.

0: fijn.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: in deel 4 van Rudo voor deze dinsdag 15 september. Welkom ook vandaag bij je met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En dat nieuws dat hoor je zo meteen om 12:30. En verder heb ik lekkere tracks voor je, waaronder Justin met Jackson en John, Turn the Lights Off. Culture Club zo meteen, we gaan terug naar de jaren 80 met Do You Really Want to Hurt Me? En Ellie Goulding, dit is Still Falling for You.
1: Rudo!

0: Just Say. Jaxo en John, Turn the Lights Off bij Centraal Plus. Met vanavond op televisie weer een nieuwe aflevering van Centraal Plus, de burgemeester. Robert Beurse in gesprek met de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer. En met hem praat hij onder andere over het bestuurskrachtonderzoek. Een onderzoek dat gehouden wordt in die gemeente. De commissaris van de Koning heeft daar in het verleden ook wel wat over verteld. En zij, burgemeester Carla Breuer, vertelt er ook wat meer over dat onderzoek.
1: Nou, voor zover ik de commissaris van de Koning ken, maar ook deze gemeenteraad, is het belangrijkste dat van onderop die beweging gemaakt wordt. Kijk, de commissaris van de Koning heeft ook niet gezegd, gaan jullie even bestuurskrachtonderzoek doen. De gemeenteraad heeft daar, en dat vind ik heel krachtig, zelf toe besloten. En daar zouden een aantal aanbevelingen uit kunnen komen. Dat is natuurlijk ook te verwachten dat er aanbevelingen uitkomt. En als die goed opgevolgd worden, nou, dan kan er denk ik een goed gesprek gevoerd worden. En mij is gevraagd in ieder geval om daarbij te helpen in die tussentijd. Het is ook raar, hè, als zo'n onderzoek loopt, om alvast een traject voor een nieuwe burgemeester te gaan laten lopen. Dan kan je dan eigenlijk beter zo'n waarnemend burgemeester laten begeleiden.
2: Hoe lang duurt die periode? Is daar iets over te zeggen?
1: Nog niet helemaal, zeker niet wanneer er daarna nog verdiepingsvragen komen. Wij hopen ergens einde van het jaar wel de eerste uitkomsten te hebben van het bestuurskrachtonderzoek. En dan moet je bij voorstellen dat ook ver in de regio, dus ook buurgemeenten, maar ook ondernemers in die beide onderzoeken, dus en die van de provincie en het lokale bestuurskrachtonderzoek, bevraagd worden op wat speelt er nou in op die gemeente en hoe krachtig ben je nou daadwerkelijk zelf op allerhande fronten.
0: Het bestuurskrachtonderzoek wat plaatsvindt in Zoeterwoude. Dus burgemeester Carla Breuer hoorde je erover. En die zie je vanavond in een nieuwe aflevering van Centraal Plus, de burgemeester. En vanaf 6 op televisie bij Centraal Plus. Robert Beurse met haar in gesprek. Ook onder andere over Open Monumentendag. En de kroon benoemd.

0: Het is Oldham op Centraal Plus. Zometeen hoor je Bass Persuades, de nieuwe Miley.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Er komen deelfietsen in Leiden. Een nieuwe aanbieder gaat bij het station en bij het Leiden Bioscience Park deelfietsen neerzetten. Ook komen ze te staan bij verschillende winkelcentra. De deelfietsen zijn bedoeld voor korte ritten en zijn via een app reserveerbaar. De gemeente Leiden doet mee aan het project en wil op deze manier het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de gemeente Leiderdorp en Zweedse meubelmaker IKEA akkoord zijn om de grond van de winkel om te vormen naar een bedrijventerrein. Dat werd gisteravond nog eens besproken in de gemeenteraad. IKEA heeft de grond ooit gekocht, maar besloot later, mede omdat de vergunningen niet rondkwamen, om toch geen vestiging in Leiderdorp te starten. De grond wordt dus nu verkocht. En de Leidse burgemeestersfamilie Heikoop heeft gezinsuitbreiding gekregen. Geen baby, maar twee kippen. Die zijn door het gezin geadopteerd van kinderboerderij Merenwijk. De familie mocht zelf de namen bedenken en dat zijn Magda en Lena geworden. Naar Magdalena Moons. De vrouw die in 1574 de Spanjaarden overtuigde om een dag te wachten met het aanvallen van Leiden. De volgende dag werden ze verslagen en was Leiden op 3 oktober bevrijd van de Spanjaarden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en dat blijft voorlopig zo. Pas tegen het eind van de middag wordt het bewolkt. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: hace llorar.
1: Het was Enrique Iglesias door Corazon en Miley. De nieuwste Bass Persuasion. Miley Cyrus die zichzelf ineens Miley noemt. Hè. En straks dan hoor je een classic uit de jaren 80. Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Hoor je zometeen naar Ides. Dit is ja, eigenlijk ook een oud plaatje. Maar dan in een nieuw jasje. Dit is Ring My Bell.

Denise Williams bij Centraal Plus. Let's hear it for the boy. En I still ring my bell. Het is Centraal Plus met de lekkerste muziek. En het nieuws uit de Leidse regio. Wassenaar zou helpen we je de werkdag door met Miles Smith en Nile Horn. Drive safe zometeen naar Shawn Mendes en Camila Cabello. Dit is Señorita.

Tanel Horn en Drive 7 en Shawn Mendes met Camila Cabello en Senorita. En ook nog Denise Williams en ook nog Eichhorn. Het allemaal hier bij Centraal Plus bij Rudo. Met zometeen na 1 uur non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik ben morgenochtend weer direct na de ochtendshow met Mark en met Rabin. En ik heb nu de weekend nog voor je met Ariana Grande. Ja.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: voor jou. Meer muziek.
1: Meer voor jou. Centaur Plus.
2: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Down the road. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Er komen deelfietsen in Leiden. Een nieuwe aanbieder gaat bij het station en bij het Leiden Bioscience Park deelfietsen neerzetten. Ook komen ze te staan bij verschillende winkelcentra. De deelfietsen zijn bedoeld voor korte ritten en zijn via een app reserveerbaar. De gemeente Leiden doet mee aan het project en wil op deze manier het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de gemeente Leiderdorp en Zweedse meubelmaker IKEA akkoord zijn om de grond van de winkel om te vormen naar een bedrijventerrein. Dat werd gisteravond nog eens besproken in de gemeenteraad. IKEA heeft de grond ooit gekocht, maar besloot later, mede omdat de vergunningen niet rondkwamen, om toch geen vestiging in Leiderdorp te starten. De grond wordt dus nu verkocht. En de Leidse burgemeestersfamilie Heikoop heeft gezinsuitbreiding gekregen. Geen baby, maar twee kippen. Die zijn door het gezin geadopteerd van kinderboerderij Merenwijk. De familie mocht zelf de namen bedenken en dat zijn Magda en Lena geworden. Naar Magdalena Moons. De vrouw die in 1574 de Spanjaarden overtuigde om een dag te wachten met het aanvallen van Leiden. De volgende dag werden ze verslagen en was Leiden op 3 oktober bevrijd van de Spanjaarden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en dat blijft voorlopig zo. Pas tegen het eind van de middag wordt het bewolkt. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de N15 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Rotterdam. Vanuit de Maasvlakte is het mis bij Oostvoorne door een vrachtauto met pech. Heeft een lekke band en daarom moest de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Er komen deelfietsen in Leiden. Een nieuwe aanbieder gaat bij het station en bij het Leiden Bioscience Park deelfietsen neerzetten. Ook komen ze te staan bij verschillende winkelcentra. De deelfietsen zijn bedoeld voor korte ritten en zijn via een app reserveerbaar. De gemeente Leiden doet mee aan het project en wil op deze manier het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de gemeenteleider Dorp en Zweedse meubelmaker IKEA akkoord zijn om de grond van de winkel om te vormen naar een bedrijventerrein. Dat werd gisteravond nog eens besproken in de gemeenteraad. IKEA heeft de grond ooit gekocht, maar besloot later, mede omdat de vergunningen niet rondkwamen, om toch geen vestiging in Leiderdorp te starten. De grond wordt dus nu verkocht. En de Leidse burgemeestersfamilie Heikoop heeft gezinsuitbreiding gekregen. Geen baby, maar twee kippen. Die zijn door het gezin geadopteerd van kinderboerderij Merenwijk. De familie mocht zelf de namen bedenken en dat zijn Magda en Lena geworden. Naar Magdalena Moons. De vrouw die in 1574 de Spanjaarden overtuigde om een dag te wachten met het aanvallen van Leiden. De volgende dag werden ze verslagen en was Leiden op 3 oktober bevrijd van de Spanjaarden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig en dat blijft voorlopig zo. Pas tegen het eind van de middag wordt het bewolkt. De temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Alfred Oostvoorne een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij afrit Oost-Voorne 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Wielen wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Welkom de middagshow met Maroon 5 na muziek van Roxy Dekker. Centraal Plus. Dit is Bare Minimum.

Nou moet ik eerlijk zeggen, er is vandaag genoeg daglicht, genoeg zonlicht en toch ook wel genoeg warmte op ons afgekomen. Een soort van nazomerdag. Enige nadeel is wel dat het zonnetje inmiddels plaats heeft gemaakt voor wat bewolking. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Temperatuur vandaag gewoon opgelopen tot ver boven de 20 graden. Maroon 5, Daylight en daarvoor de nieuwste van Roxy Dekker en die heet Bare Minimum. Het is dinsdag de 15e van september, betekent de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag met om 1:15 natuurlijk de troonrede. Die heeft de koning Willem-Alexander gehouden in Den Haag en ja, dan weten we nu inmiddels een klein beetje hoe we ervoor staan. Ja, en eigenlijk is dat min of meer al wel een beetje uitgelekt. We gaan volgend jaar er nou niet echt op vooruit. We moeten goed naar elkaar om blijven kijken. En we zitten in een situatie die niet echt heel erg stabiel is. Dat zijn eigenlijk een beetje de woorden, eventjes heel kort samengevat, van koning Willem-Alexander. Het is de middagshow en die zit vandaag natuurlijk weer helemaal vol met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Eva Max, Million Dollar Baby heb ik voor je klaarstaan. Na Afrojack, Sia en David Guetta, dit is Awake Tonight.

De middagshow van Centraal Plus, Eva Max, Million Dollar Baby. En ook Afrojack samen met Sia en David Guetta met Awake Tonight. Even een kleine waarschuwing. Mocht jij dit weekend van plan zijn om op pad te gaan en de A44 te gaan pakken richting Amsterdam, ja, dat gaat hem dus even niet worden, want die weg is afgesloten vanaf zaterdag 19 september 6:30 in de ochtend tot zondag 20 september 8:00 in de avond. Dan is de snelweg afgesloten tussen de oprit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering. Heeft te maken met de werkzaamheden. Nou, dat is dus dat hele weekend en er is ook een omleidingsroute ingesteld en houd dan weer rekening met 30 minuten extra reistijd. Het is trouwens niet zo dat het daarna gedaan is, want ook op 27 november, 9:00 in de avond, op maandag 30 november...

november, 5 uur in de ochtend, is de weg dicht tussen knooppunt Burgerveen en de afrit Noordwijkerhout. Dan gaan ze dus de andere kant op werken. Nou, de complete omleiding die vind je ook op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En natuurlijk via onze nieuwsapp. En die kan je gratis downloaden via Android en iPhone. Afgelopen vrijdag in New Music Friday. Vrouwtje, dit is geen rem.

tijd nog Miley Cyrus. En nu sinds anderhalve week gaat ze door het leven als Miley. Dus haar achternaam Cyrus, die gebruikt ze niet meer. End of the World, die hoorde je. En aankomende vrijdag dan gaat haar gloednieuwe album uitkomen. Daarvoor nog Geen Rem. Dat is nieuwe muziek op Centraal Plus van Vrouwtje. En dit is Zayn, bekend van One Direction, Like I Would.

0: Taylor Swift, Opa Light en ook Zayn met Like I Would. Het is de middagshow voor de regio Leiden en Wassenaar. Op 15 september betekent dat de maand exact op de helft is. Het is vandaag Prinsjesdag en deze week is het ook de week van de inschrijving van de haring en wittebrood. Aankomende donderdag is dat natuurlijk traditiegetrouw bij De Waag. En dan komen ook de geuzen binnen. Dus eigenlijk vanaf donderdag kunnen we zeggen, dan zitten we echt in het thema 2 en 3 oktober, oftewel Leiden ontzet. Shepard, Coming Home en ook Bibi Rexha, dikke hit uit de 30 met Faithless en New Religion. Die ga je horen na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is vandaag Prinsjesdag. Een extra bijzondere dag voor Fien, Melissa en Ashley. Want deze drie oud-studenten van MBO Rijnland mochten vandaag, omdat ze in de finale van Skills Heroes zaten, kamerleden mooi maken voor Prinsjesdag. Er werd geknipt en make-up aangebracht. De drie studenten, waarvan er één uit Leiden en één uit Leidschendam komt, laten weten dat ze heel blij zijn met deze kans. Automobilisten moeten komend weekend rekening houden met de afsluiting van de A44 in de richting van Amsterdam. Vanaf zaterdagochtend 6:30 tot en met zondagavond 8:00 is de snelweg afgesloten tussen de oprit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering. Er wordt gewerkt aan het hoofdvaartviaduct. Verkeer wordt omgeleid. En de Rotary Santa Run, de wandeltocht voor het goede doel op 17 december... waarbij iedereen verkleed is als kerstman of vrouw, volgt dit jaar een nieuwe route. Volgens de organisatie is dit nodig om het voor terugkerende deelnemers uitdagend te houden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het wordt wisselvallig. Vanavond en vannacht trekt er regen over. Het is bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur komt niet boven de 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: New Religion, Bibi Rexha, Faithless en ook Shepherd met Coming Home.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond gaan wij het onder andere hebben over kippen. En iedere dinsdag hebben wij een gesprek met een van de burgemeesters uit onze regio. En vandaag is dat Carla Breuer. Dat is de tijdelijke interimburgemeester van Zoeterwoude. Nou, ik moet zeggen, zij is eigenlijk daar in een warm bad terechtgekomen. Een paar weken geleden natuurlijk het weekend waarin Zoeterwoude 750 jaar bestond. Uitgebreid is dat gevierd en dat heeft zij dus ook meegevierd. En Robert die heeft met haar een gesprek gehad. En vanavond kan je dat gaan bekijken vanaf 6 uur. Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN Telfort. X's voor al en Tele 2, kanaal 1412. Kenaan, Wave in Fleck, na deze van Duffy.

0: Kenaan, Wave in Fleck en ook Duffy met Mercy, die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, dit is wel even bijzonder en grappig. Peter Heekoop, dat is de burgemeester van Leiden. Ja, zijn familie en dus Peter zelf ook, ze hebben gezinsuitbreiding gekregen. Hij heeft namelijk 2 kippen geadopteerd van kinderboerderij De Merenwijk. En moet je eventjes luisteren hoe dat klinkt? Een soort van warm welkom.
1: Welkom bij de familie Heekoop, dames. Heb het goed hier.
2: Ik heb een superleuk mailtje gehad van de burgemeester.
1: Welkom bij de familie Heekoop, dames. Heb het goed hier.
2: Ik heb een superleuk mailtje gehad van de burgemeester. Die wil 2 kippen adopteren die in het Leidse hout hebben gelopen. Ik ga nu even bij hem thuis kijken of hij er wel goed voor kan zorgen. En monitoren of hij de juiste huisvesting heeft.
3: Hallo? Peter, burgemeester.
2: Hallo, hallo.
3: Hey, goeiedag.
1: Goeiedag.
3: Goeiedag.
1: Heb je daar onze nieuwe huisgenoten bij?
2: Ik wil eigenlijk even kijken waar ze terechtkomen.
1: Ja,
2: ik zie al stiekem al iets moois. Ik word al enthousiast. Een hele mooie buitenverblijf. Mag ik binnen ook even kijken?
1: Zeker, ga je gang.
2: Ja, super netjes hoor. Ja, helemaal leuk, ik ben echt blij. Hebben ze al een naam of wordt dat nog verzonnen?
1: Nou, gisteravond met mijn dochters besproken. En deze 2 dames, die heten Magda en Lena. Er zijn er nog meer, hè, die een plekje
2: ja,
1: zoeken.
2: Ja, zeker. We hebben er wel veel meer, ja. Ja.
1: Ik heb jou een berichtje gestuurd. Wat kunnen mensen doen als zij ook een kip willen?
2: Ze kunnen sowieso mij mailen naar de kinderboerderij Merenwijk in Leiden. Of even langskomen. En dan gaan we een praatje houden of het past. En kipje.

Rehab, Mufasa, Hype Man en Rani, Believe Shooting Stars. En de nieuwste Davina Michelle heet Pinky Swear. En je hoorde ook alles over de gezinsuitbreiding voor de familie Heekoop. Twee kippen zijn er aan het gezin officieel toegevoegd. Vandaag gaat de avondvierdaagse in Oegstgeest officieel beginnen. De komende vier dagen gaat er dus gelopen worden. En van de organisatie komt zometeen Marco van der Horst daar alles over vertellen. Ja, ik ben wel benieuwd waar ze officieel gaan starten, wat de route is en hoeveel inwoners van Oegstgeest er daadwerkelijk mee gaan lopen met die avondvierdaagse. Dat is zometeen tijdens de middagshow van Centraal Plus. Eerst een X-Plus track van Ella Langley. Dit is Choose in Texas.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio vinden we op de A12 Utrecht-Den Haag. 10 minuten bij Woerden. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuutjes bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file van 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Met zometeen alles over de avondvierdaagse. En nu Rita Ora. Centraal Plus. Dit is Your Song.

Rita Ora en Your Song, die hoorde je bij Centraal Plus. Even na vieren op de derde dinsdag in september. Vandaag Prinsjesdag, met in Den Haag natuurlijk de troonrede. Ja, en ik denk dat het toch even aanleiding om te kijken, wat zijn nou de grootste veranderingen of de meest bijzondere dingen die daarin genoemd zijn voor 2027? Ja, onder andere het begrotingstekort, dat stijgt volgend jaar naar 2,9%. En huishoudens die gaan er op achteruit. Ja, niet heel veel, maar toch, het is 0,1%. En midden- en hogere inkomens betalen meer belasting, omdat de belastingschijven niet volledig meestijgen met de inflatie. Ja, dan komt er een grote versobering in de WW en de zorg, maar die zijn uitgesteld naar 2028. En voor ondernemers, ja, die leveren in door een lagere zelfstandigheidsaftrek, maar de korting op brandstofaccijns aan de pomp, die blijft nog wel even gelden. Nou, dan vraag ik mij meteen af, welke korting dan met €2,75 per liter als je dan tankt aan de snelweg? Ja, en daar zit dus al korting op, hè. Dus eigenlijk zou het al volgens mij boven de €3 uitkomen zonder die korting. Met andere woorden, het is eventjes door de zure appel heen bijten. Of moet ik dan zeggen, ja, doe dan toch maar gewoon een groene of een rode appel. Is dan toch wel wat lekkerder. Zometeen, dan gaan wij het hebben over de avondvierdaagse. Na deze van Jaap Reesema, past wel bij vandaag, Grijs.

0: Het is een hit uit de 30. Jonas Blue en Edge of Desire. En daarvoor nog Jaap Reesema met Grijs. Vandaag dinsdag, het is de 15e september. En vanavond om 17:15 dan gaat het beginnen in Oegstgeest. Het is de avondvierdaagse. En om 17:15 begint dan de warming-up. In de studio Marco van der Horst. Marco, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Leuk. Zijn jullie er een beetje klaar voor met alle vrijwilligers om dit allemaal in goede banen te gaan leiden?
1: Ja, we zijn er klaar voor. Het is ook een hoop werk. Zowel de voorbereiding als de avond zelf. De eerste avond hadden we het drukste, om zo te zeggen. Alle wandelkaarten moeten uitgeschreven, moeten opbouwen. Muziek, het podium voor de warming-up met Katja. Dus alles wel een hoop werk, maar het is wel heel leuk om te doen. Het doet ook wel heel, heel lang. En het is gewoon gezellig om die kleine 500 kinderen toch van de basisschool te zien wandelen door ons mooie Oegstgeest.
0: Ben ik wel even benieuwd, hoeveel mensen doen er zeg maar mee qua hulp? Hoeveel vrijwilligers hebben zich ingeschreven?
1: Nou, ze hebben degene die organiseren, een man of 6 met wie we het doen. En er zijn een aantal verkeersregelaars die je nodig hebt voor de veiligheid onderweg. Dan ben je gewoon verplicht om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen oversteken bij oversteekplaats. En ja, ook drukke kruispunten. Dus daar hebben we ook vrijwilligers voor. Elke avond zo'n kleine 20. Die ook hun diploma verkeersregelaar hebben moeten halen vandaag in de dag. En die zorgen ervoor dat het allemaal veilig gebeurt in Oegstgeest.
0: Inmiddels alweer de 29e editie. Ja, ben jij er vanaf editie 1 bij geweest?
1: Nee, dat niet. Maar wel heel veel jaren. En ik moet je eerlijk toe bekennen dat ik de tel een beetje kwijt ben. Maar ik gok ongeveer al 18, 19 jaar. En toen ik het overnam, was er een avondvierdaagse. En dat was zelfs nog 10 en 15 kilometer. Maar ja, dat werd op een gegeven moment toch te zwaar om dat allemaal te organiseren. Dus zijn we gestopt bij 5. En we hebben het een beetje aangekleed met een beetje programma als Warming Up. Een muziekje onderweg aan de binnenkomst. De Villa Gladiola, zoals wij dat noemen. Kunnen ouders hun kinderen ontvangen met een snoepje of een bloemetje of wat ook. En we hebben gewoon een feestje wel gemaakt. Eigenlijk de laatste jaren dat ik het doe. En uiteraard met nog meer mensen. Doe het echt niet alleen. We zijn met z'n 6 die het allemaal oppakken.
0: Want hoe belangrijk is dit voor het dorp?
1: Ja, kijk, Oegstgeest is een druk dorp met heel veel activiteiten. We hebben net de Oegstgeestse dorpsfeest gehad. We hebben een paashaaswerkloop gehad en een poldercross gehad. Aan vierdaagse sluit een beetje het verhaal af. Oegstgeest is gewoon lekker druk, gezellig dorp met allerlei leuke activiteiten.
0: Wat mij dan opvalt, heel veel van die avondvierdaagse die worden gelopen in mei en juni. En jullie hebben ervoor gekozen, dat doen wij in de maand september.
1: Ja, dat is een leuke. Voor gekozen in die zin, de buurtvereniging Haaswijk en later weer de buurtvereniging Haaswijk en de Morsterbel. Had heel veel, of deed eigenlijk heel veel dingen in de loop van het voorjaar. We hebben een pleintjesfeest, kindertheater, wat we nu grotendeels allemaal nog wel doen. Dus dat programma in het voorjaar was heel druk. Dacht ik, ja, jeetje, wat moeten we ermee? Dus er is eigenlijk dus de idee geboren om het dan na de schoolvakanties te doen. Dus de derde week na de schoolvakantie is de avondvierdaagse ooit begonnen, ook voor mijn tijd. En er zijn nog een aantal gemeenten in Nederland die het doen, maar niet veel.
0: Dus eigenlijk best wel uniek en bijzonder. Ja. Het is de 29e editie, betekent volgend jaar de 30e. En dat is een jubileum.
1: Ja, gaan we zeker wat mee doen. We weten langer na niet wat, moeten we nog druk mee aan de gang. Maar het is wat dan een jubileumjaar gaat worden, sowieso. Ja.
0: En als we dan even gaan kijken naar de komende 4 dagen, wat zijn de routes die gewandeld en gelopen gaan worden?
1: Nou, Bart is onze routeplanner, zoals wij dat dan noemen. In al die 29 jaar zijn natuurlijk heel wat routes al bekend in Oegstgeest. En je moet al denken dat je natuurlijk 5 kilometer lopen. Dat is de afstand die gedaan wordt elke avond. Je moet ergens 2,5 kilometer heen, maar je moet ook weer terug. We proberen de routes de Oegstgeest zo leuk en gezellig mogelijk te maken. En proberen, althans Bart is een belangrijke taak, om ervoor te zorgen dat je niet elke week, elk jaar dezelfde routes loopt. Dus het is een beetje puzzelen.
0: Het is een beetje origineel zijn.
1: Maar het is een beetje origineel zijn. En soms loop je wel aan dezelfde route van 3 of 4 jaar geleden. Maar goed, op zich prima. Dat is een beetje de doelstelling. Gewoon lekker de Oegstgeest wandelen.
0: En dan vanavond 17:15, dan begint de warming-up. Eventjes een goede start voor die 4 dagen. Ja. Hoe laat is dan officieel het start zijn? Wie gaat dat geven? En hoeveel tijd hebben de deelnemers om dan die avond 4-daagse per dag te gaan wandelen?
1: Nou, het begin om 17:15 hebben we Katja, die al jaren onze warming-up dame is, zeg maar, op het podium met gezellige muziek. Kinderen een beetje op te warmen. Dat is 17:15. 18:30 is echt de start. Dan wordt de bel geluid. Een eeuwenoude traditie is de bel van Henk, zoals wij hem noemen. Echt een melkboerenbel van vroeger.
0: Zo'n ouderwetse met zo'n klepel?
1: Een ouderwetse met zo'n klingel erop. Die wordt geluid door de mystery guest. Dat mag ik nu een beetje verklappen. Elk jaar is het iemand anders. In 3 jaar is het Linda van der Zon. Linda van der Zon is voorzitter van de Oranje Vereniging van Oegstgeest. En die heb ik dit jaar gevraagd om de bel te luiden.
0: En zij gaat dus zorgen dat iedereen goed gaat starten. Ja.

0: is dan jouw taak vanavond?
1: Ik praat de boel om elkaar zoals jij nu ook doet. Doe ik dat vanavond. Dus ik heb mijn beginpraatje even wat regeltjes waar we ons moeten houden. En ik schiet de boel weg en zorg dat het allemaal veilig verloopt. Ik ben de contactpersoon als onderweg wat gebeurt. En zorg ook als de kinderen terugkomen. Ze lopen ongeveer een klein uurtje, 5 kilometer. Ongeveer een uur, een kwartier lopen ze een beetje de Oesgeest heen. En dan is er weer gezellig muziek en gaan we uitkijken naar de dag daarna.
0: Wat ik wel bijzonder vind, jij zit hier nu in de studio. Over iets meer dan 2 uur dan gaan die lopers officieel beginnen. En je straalt gewoon complete rust uit.
1: Ja, weet je, je doet het al zo lang. Dus je gegeven moment, weet je, we hebben een draaiboek waarin we altijd wel eens hebben kijken of dingen nodig zijn. Maar op een gegeven moment zit het ook echt in je hoofd. En je weet bijvoorbeeld een beetje wat je moet doen. Dus op grond van je uitnodiging van gistermiddag een beetje laat, heb ik vandaag geprobeerd een beetje te improviseren en wat eerder dingen klaargezet. Samen met mijn maatje Rob. En we hebben het podium al opgebouwd en een aantal dingen staan al klaar. Dus als ik straks terug ben op het plein, dan is het een klein beetje de speakers opzetten en de microfoon testen. En dan zal het best wel lukken.
0: En hoe ziet dan de vrijdag eruit, de slotdag van de avond, vierdaagse?
1: Ja, zondag is altijd een beetje speciaal natuurlijk. We noemen dat altijd de Vlida Gladiola dag. Kinderen lopen echt hun laatste keer de avond, vierdaagse. Hebben dan ook een medaille. Hè? Want elke kind krijgt een medaille afhankelijk van hoeveel keer iemand gelopen heeft. Meestal zit je in de leeftijd van de basisscholen. Dus zeg maar tot en met 10, 11 jaar. Er zijn natuurlijk die alle avonden elk jaar meelopen. En op grond van de jaren dat ze meegelopen, krijgen ze ook de medaille. Aan het eind zorgen we op de vrijdag voor een beetje muziek. Dat is altijd wel gezellig. En dan worden kinderen natuurlijk welkom geheten, ontvangen door hun ouders, opa en oma. Krijgen bloemen, krijgen snoepjes. En ze sluiten dan die laatste avond af.
0: Iedereen helemaal trots.
1: Ja.
0: En is het dan belangrijk dat als je mee gaat lopen, je kan je trouwens nog aanmelden voor vanavond. Maar moet je dan uit Oegstgeest komen of mag dat ook uit de omliggende gemeente?
1: Nou ja, dat mag ik best uit de omliggende gemeente, hoewel het een beetje de Oegstgeest avondvierdaagse heet. Heel veel gemeenten doe ik zelf ook een avondvierdaagse. Dus in die zin mag het wel. Maar kinderen lopen natuurlijk vaak hun eigen gemeente de avondvierdaagse.
0: En hoeveel mensen mogen ermee lopen?
1: Ja, dan ga je een beetje op de regeltjes inspelen. Maar in principe lopen er zo tussen de 400 en 500 kinderen mee. Dat heeft anders weer te maken met allerlei vergunningen die je moet aanvragen en regelen en doen. Dus we gokken altijd een beetje tussen de 400 en 500.
0: Eigenlijk gewoon een mooie editie. Je kan je nog aanmelden. Ja. Dat betekent dat je dat snel moet doen. Want die start is over, pak een beetje, een minuut of 120.
1: Bij de inschrijving kunnen ze nog inschrijven voor vanavond. Dat kan.
0: Nou, volgens mij zijn jullie er helemaal klaar voor.
1: Ja, ik denk het ook. Ik heb er helemaal zin in. Het wordt mooi weer sowieso vanavond. Ik zat even te kijken. Ik zat te wachten. Donderdag een beetje kans op wat meer regen. Maar ach, weet je, een beetje regen ga niet dood aan, zeggen we dan.
0: Nee toch? Dus een beetje verkoeling kan ook fijn zijn.
1: Ja. Ja, je bent al afhankelijk van het weer. Hè. We hebben dan een spreuk van je kan alles regelen behalve het weer. Dat blijft ook altijd met een buitenactiviteit. We hebben wel eens helaas een keer een avondvierdaagse de laatste avond moeten aflassen. Vanwege onweer wat voorspeld wordt. En dan mag je gewoon echt niet lopen. Moet je ook niet willen, moet je ook niet doen. Dus een beetje regen is geen probleem. Wind is geen probleem. Maar een mooi zonnetje is ook het allerlekker.
0: En voor meer informatie is er een website over de avondvierdaagse?
1: Ja, alles kun je vinden op www.buurtverenigingHaaswijkEnDeMorsel.nl.
0: En misschien nog wel de belangrijkste vraag. Waar vindt het vanavond plaats? Waar is dat startschot?
1: Het geweldige verhaal is altijd traditioneel op het Boerhavenplein in Oesgeest. Dat ligt in de wijk Haaswijk en de Morsel. Daar is eigenlijk altijd de start geweest en dat probeer je ook vol te houden. En leuk om nog erbij te vertellen dat we vanavond ook iemand hebben. Dat is Sander die droombeelden maakt van al het gebeuren. Dus men kan ook daar nog naar terugkijken op het YouTube-kanaal.
0: Leuk. Ik zou zeggen, stuur ze toe.
1: Ga ik doen.
0: Ik wens jou 4 hele mooie dagen. En maak er in ieder geval een hele mooie eerste avond van.
1: Gaan we zeker doen. Dankjewel voor het gezellige interview. En ik race weer terug naar het Boerhavenplein.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers met Slow Motion.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, het is wel bijzonder eigenlijk. Leiden die heeft de eerste smartphone-vrije school. En vind jij dat smartphones verboden moeten worden op scholen? Dat is de stelling, de vraag van deze week. En daar kan jij de hele week jouw mening over geven. Kan online via centraalplus.nl en ook via de nieuwsapp. En de meest actuele tussenstand op deze dinsdagmiddag... Ja, hij verbaast me best wel een klein beetje. 83% zegt namelijk ja, het moet verboden worden op scholen. 11% zegt nee en 6% die geeft aan, eigenlijk heb ik helemaal geen mening. Komende vrijdag de uitslag met Joyce in het weekoverzicht vanaf 7 uur. En stemmen kan je dus doen online en via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Paquito, Living on Video? Yellow.

0: Zo op de dinsdagmiddag met Paquito en Living on Video. Nou, ik moet zeggen, dit uurtje is best wel een sportief uurtje. Net hebben wij het gehad over de avondvierdaagse. Die gaat vandaag officieel in Oegstgeest beginnen. Maar komende zondag, het is dan 20 september, dan is er in Zoeterwoude de Groene Hardloop. En ik ga bellen met Frank Kaptein. Eens kijken waar die loop nou precies naartoe gaat. Of dit ook wandelen is, of dat je moet hardlopen en wat je kan winnen. Ook passenger Alex Warren die komt eraan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is vandaag Prinsjesdag. Een extra bijzondere dag voor Fien, Melissa en Ashley. Want deze drie oud-studenten van MBO Rijnland mochten vandaag, omdat ze in de finale van Skills Heroes zaten, kamerleden mooi maken voor Prinsjesdag. Er werd geknipt en make-up aangebracht. De drie studenten, waarvan er één uit Leiden en één uit Leidschendam komt, laten weten dat ze heel blij zijn met deze kans. Automobilisten moeten komend weekend rekening houden met de afsluiting van de A44 in de richting van Amsterdam. Vanaf zaterdagochtend 6:30 tot en met zondagavond 8:00 is de snelweg afgesloten tussen de oprit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering. Er wordt gewerkt aan het hoofdvaartviaduct. Verkeer wordt omgeleid. En de Rotary Santa Run, de wandeltocht voor het goede doel op 17 december... waarbij iedereen verkleed is als kerstman of vrouw, volgt dit jaar een nieuwe route. Volgens de organisatie is dit nodig om het voor terugkerende deelnemers uitdagend te houden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het wordt wisselvallig. Vanavond en vannacht trekt er regen over. Het is bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur komt niet boven de 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog niet al te druk op de wegen in onze regio. Kleine 50 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Staat er dan alweer 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Maar het rijdt wel door. Kwartiertje op onthoud daar. 10 minuutjes op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. File bij Moordrecht. En 10 minuten de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Staat de file weer bij Rotterdam, deels Haven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.

0: Dat is wel bijzonder eigenlijk. Afgelopen zaterdag in de 30 maakte dit liedje zijn comeback. Alex Warren en Passenger, die hoorde je bij Centraal Plus de middagshow. Ja, ik moet zeggen, er zijn aardig wat sportieve evenementen. Vooral heel veel hardloop-evenementen. En een van die evenementen, dat is de Groene Hardloop. En ik heb van de organisatie Frank Kaptein aan de telefoon. Frank, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag, Elman.
0: Aankomende zondag 20 september, dan gaat het gebeuren, die Groene Hardloop. En ik ben me wel heel erg benieuwd, waar gaat die allemaal naartoe? En hoeveel mensen doen er nou gemiddeld mee per jaar?
1: Zo, dat zijn even goede vragen, Elman.
0: Ja, toch? Ik denk een lekkere inderdaad. Binnenkomer.
1: Ja, nou, we lopen een ronde door het prachtige Zoeterwoude. De hardlopers die blijven wel op de openbare weg. En er is een route uit te zetten en dan proberen we elk jaar wat te verspringen. Om niet elk jaar hetzelfde rondje om de kerk te lopen. En we hebben gelukkig heel veel fietspaden in Zoeterwoude. Dwars door de polders heen, dat het eigenlijk wel goed lukt. En we hebben dan de 5,6 en de 10 kilometer hardlopen. En dat is de 5,6 loopt één rondje en gaat weer terug naar de landijsbaan van de ijsclub. Waar de start en finish is. En de 10 kilometer die loopt de volle ronde twee keer en die gaat dan pas terug. Dus dan kom je op precies 10 kilometer uit.
0: En dat is gewoon exact zo uitgemeten?
1: Dat is exact uitgemeten, ja, inderdaad.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Hey, en kan je wat verklappen over de route van dit jaar?
1: Dat kan. We lopen het terrein van de ijsclub af. Dus we hebben onze skielerbaan en landijsbaan. Waar we volop in de zomer volop lekker aan het skileren zijn. En in de winter hopen we dat het net lang genoeg vriest om een ijsbaantje te kunnen leggen. En dan gaan we richting het dorp. En dan slaan we linksaf de Zuidbuurt op. En dan nemen we het pad? Zwingelandpad richting Stompijk eigenlijk. En net voordat we op Stompijk het grondgebied zijn, buigen we weer af richting Zoeterwoude. Door het dorp heen en om weer op de Zuidbuurt uit te komen. Waar dan de 5 terug gaat naar de ijsbaan en de 10... nog een randje doorgaan.
0: En heb je dan enig idee voor de hoeveelste keer deze loop gelopen gaat worden komende zondag?
1: Nou, volgens mij is het de 19e keer.
0: Nou, dat is best veel.
1: Ja, ja, klopt. We hadden vroeger altijd de Klaverloop. En dat was richting dat was een rondje Geerpolder. En voor de jongste was het dan tot aan de Geerbrug en terug. En dat is op een end opgehouden te bestaan. Ik weet niet of dat de ijsclub ook al een organisator van was, of dat het ergens anders lag. We zijn een aantal jaar rustig geweest. We begonnen toch weer te kriebelen bij een aantal mensen. Die hadden zoiets van, we moeten weer gaan hardlopen in Zoeterwoude. Weer een eigen hardloopwedstrijd hebben. En die hebben dat opgepakt onder de vlag van de ijsclub. En zodoende is de Groene Hardloop ontstaan.
0: Ja.
1: Vervolgens is er een wandelloop aan toegevoegd. En nou, sinds een aantal jaren is ook de kindersportpret eraan toegevoegd.
0: Dus echt een mooi evenement aankomende zondag. Nou heb ik even snel gekeken. Het belooft 19 graden te gaan worden. Een wolkje, een zonnetje en een klein druppeltje. Is dat goed loopweer?
1: Ja, dat is ideaal loopweer. En iedereen heeft hetzelfde weer. Dus we hebben gelijke kans.
0: Ja, dat is wel heel fijn. En is het dan ook zo dat als je dan wint, dat je iets van een bokaal, een beker krijgt?
1: Ja, dat heb je overal al, Elmar. Dus wij proberen het, ons te onderscheiden.
0: Waar komen jullie dan mee aan?
1: Nou, in Zoeterwoude hebben we gelukkig nog steeds een heel aantal zelfkazende kaasboeren. En die benaderen al vanaf het begin van de Groene Hardloop van joh, willen jullie een zuivelmand bijdragen? Of het liefst 3 zuivelmanden. Zodat we een eerste, tweede en een derde prijs hebben per afstand. Dus voor dames en heren de 10 en de 5 kilometer, zeg maar. En dan kunnen we iedereen in het zonnetje zetten met een mooie zuivermand. Kijk, die bokalen die staan ergens op een kast te verstoffen. En zo'n zuivermand heeft gewoon een week lang lekker eten van. En dan is het weer op.
0: Dit is gewoon een lekkere prijs. En is het nog mogelijk om jezelf aan te melden voor aankomende zondag?
1: Ja, dat kan op onze website www.ijsclubzoeterwoude.nl. Dan kan je je online aanmelden. Maar je mag ook gewoon lekker op de bolle fooi komen en inschrijven en wegstarten.
0: En jouw taak is dat dan kijken of is dat ook gewoon lekker fanatiek meedoen?
1: Dat mag allebei. Dus de hardlopers die starten om 10:15. De 5 en de 10 kilometer. En daarvoor hebben we de kindersportpret, die start om 9:30 al. En dan is het gewoon, daar presenteren eigenlijk alle verenigingen van Zoeterwoude zich die zich aangemeld hebben. Dus dan moet je denken aan een scouting, een tennisclub, de gymvereniging, de ijsclub zelf natuurlijk, voetbal. Dit jaar ook nieuw de fanfare. En voor mij vergeet ik er nog eentje, waarvoor ik Spiesel was. En dan kunnen de kinderen gewoon een leuk ludiek onderdeel doen bij de club om even een beetje te ruiken van nou, wat gebeurt er bij de ijsclub, wat gebeurt er bij de tennis. En dan hopen, iedere club hoopt natuurlijk op een proeflesje of een aanmelding van een nieuw talent. En daar, ja, daar ben je zeg maar als kind zijn we ongeveer 3 kwartier mee bezig, een uurtje. Nou, en dan starten daarna de hardlopers.
0: Jeetje.
1: En de wandelaar. Ja.
0: Echt, nee, ik zei echt een hele sportieve dag dit. Het is ongekend wat er allemaal gaat gebeuren zondag.
1: Het is niet niks.
0: Ja.
1: En de wandelaars die kunnen eigenlijk de hele ochtend tussen 8 uur 's morgens en 11 uur 's morgens vertrekken voor een wandelroute te lopen.
0: Jeetje, nou wat ik al zei, het gaat volgens mij echt een hele mooie dag worden. Voor meer informatie, de website om jezelf aan te melden, is die er?
1: www.ijsclubzoeterwoude.nl.
0: Ja, nou komt mijn collega Robert Beursen net hier binnen. Robert, ik ga je toch even voor de bus gooien. Jouw vader doet ook mee, hè?
2: Nou ja, niet alleen mijn vader. Ik doe samen met mijn vader weer mee. Dat is een traditie die we hebben. We zijn ook allebei lid van de ijsclub. En dan is het hartstikke leuk om de groene hardloop te doen. Maar ik weet nog dat hij vorig jaar de oudste deelnemer was. Dus ik heb zo vermoeden dat dat ook dit jaar weer het geval is. Hij is 83 is hij.
0: Ja, dan denk ik meteen, is er dan ook een prijs voor de oudste deelnemer? Nou, een soort van oeuvreprijs.
2: Ik denk als hij het zonder te stoppen haalt, dat dat al een hele grote prijs is. Dus we moeten niet overdrijven.
0: Nou, volgens mij gaat het een hele mooie zondag worden. Frank, in ieder geval heel veel plezier met de organisatie.
1: Dankjewel. En wat ik nog even aan toe wil voegen, is dat we dus ook de wandelroutes. Dat zijn ook unieke routes die alleen komende zondag gelopen kunnen worden. Want we gaan een heel groot gedeelte ook over privéterrein en dwars door weilanden heen. Daar hebben we gewoon even toestemming van gekregen van de eigenaren. Maar dat is dus eenmalig. Dus ja, je loopt echt een unieke route. En daar hebben we dan voor de wandelaars hebben we dan de 10 en de 15 en de 20 kilometer. Die lopen een rondje. Maar als je zegt van ja, ik loop al heel vaak in een rondje. Dan hebben we ook de 7,5 kilometer. Dat is niet zo ver. Dan stap je bij de start in een busje. Word je ergens gedropt. En dat is de naar huislooproute.
0: Kijk. En dan kan je dus ook gewoon sportief op een wat rustigere manier door Zoeterwoude een soort van bijzonder kijkje krijgen bij alles wat er is. Dus zowel privéterrein als openbare weg.
1: Ja, inderdaad. En ook dit jaar nieuw is dan de koffiepauze. Dat is altijd een beetje zoeken van ja, waar heb je een mooi pauzemoment voor de koffie voor alle routes. Dat is dit jaar een mobiele koffiepauze. Die wordt verzorgd door de scouting.
0: Nou.
1: Van Zoeterwoude. Dus zo werken we lekker met z'n allen samen. En het is €6 inschrijfgeld als je niet lid bent van de ijsclub. En de opbrengst daarvan gaat naar de jeugd van de ijsclub.
0: Heerlijk. Nou, het wordt een mooie dag. Zoeterwoude werkt samen met elkaar. Alle verenigingen, één grote verbintenis. Frank, nogmaals, dankjewel. En heel veel plezier en succes komend weekend.
1: Hartstikke bedankt, Elman. En succes met de uitzending.
3: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

Afgelopen jaar een van de grote smaakmakers van het tv-programma De Beste Zangers. Haar naam Bente. Je hoorde Parachute, nieuwe muziek bij Centraal Plus. Daarvoor Ed Sheeran, Azizam. En ik sprak over De Groene Hardloop. Die is aankomend weekend. En ja, daarnaast is er dus eigenlijk nog veel meer in Zoeterwoude. Noem het eventjes een hele sportieve zondag. Dat is de komende zondag 20 september. De middagshow staat aan van Centraal Plus met een heleboel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere de grote vraag, ja, hoe nu verder met het IKEA-terrein? Er is geen overeenstemming. En daarnaast ook iets over kippen. Al jaren in een boomwijk, maar de gemeente die krijgt ze niet weg. Het is ook moeilijk om ze te voeren. En dat is dan weer nieuws uit Leiden. En je leest het ook allemaal terug via onze nieuwsapp die je gratis kan downloaden. Knals Barkley, Crazy, na Pink, samen met Nate Roos. Just Give Me a Reason. Right from the start.

Sparkly, Crazy en Pink met Nate Roos en Just Give Me A Reason. Centraal Plus, bijna 5 uur, betekent bijna het einde van de werkdag. En even na 5, dan heb ik de nieuwsupdate voor je met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dit is pauze, Luna.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio momenteel 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam Den Haag. 10 minuutjes bij Leidschendam. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. 20 minuten vertraging op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 16 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer tussen Houten, Oost en Woerden. Kwartier vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam Delfshaven staat de file. En 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: It's a beautiful day. Michael Bublé naar Google. Moving to the...

0: moet eigenlijk altijd wel een klein beetje de insteek zijn op het moment dat je wakker wordt en dat je dan bij jezelf denkt van oké, de wekker is gegaan, laten we er weer een prachtige dag van gaan maken. Michael Bublé, het is een classic, It's a Beautiful Day, en daarvoor een hit uit de 30, Moving to the Sun van Jugal en Ultranate.
1: Het is 5 uur geweest, je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Nou, vandaag een warme dag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: En misschien, mocht het kunnen, mocht je tijd hebben en mocht je er wat geld voor hebben, is het wel leuk om lekker te gaan barbecuen of een keer een avondje of een einde van de middag op een terras te ploffen. Ja, ik bedoel, vandaag lekker weer. Komende week wordt het minder mooi weer met ook regen en een temperatuur die gaat zakken tot, daar komt ie, onder de 20 graden. Dus dat is wel eventjes jammer. Vandaag Prinsjesdag. Het is de derde dinsdag van september, 15 september. Met een hele bijzondere dag trouwens voor een aantal oud-leerlingen van MBO Rijnland. Dat zijn Fien, Melissa en Ashley. Zij mochten namelijk vandaag in Den Haag de leden voor Prinsjesdag, dus mensen uit de Kamer en andere belangrijke personen, mooi maken om te zorgen dat ze er picobello uitliepen. Vanmorgen belde Mark en Raben eventjes met ze en het complete verhaal dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen de nieuwsupdate en nu Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: Martin Garrix en Duke met Hero en I'm Good van Jelly Roll.
1: Het is 5:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Eerst eventjes kijken, wat houdt de regio vandaag allemaal bezig? Nou, ik vertelde je net al, die oud-studenten van MBO Rijnland... die hadden vandaag een bijzondere taak in Den Haag voor Prinsjesdag. Dat waren Fien, Melissa en Ashley... Verhaal dat lees je terug via onze eigen website. Dan Leider Dorp gaat inwoners betrekken bij toekomstige straatnamen. Nou, misschien heb je dan binnenkort wel een straatnaam of een plantsoen of een park dat naar jou vernoemd is. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dan de Open Monumentendagen. De voorbereidingen, ja, je gelooft het bijna niet, die zijn alweer in volle gang. Althans, die gaan bijna starten voor 2027. En dat gaat ook weer het tweede weekend van september worden. Dan komend weekend, de A44 richting Amsterdam is afgesloten. Heeft te maken met werkzaamheden en er is een omleidingsroute ingesteld. De dames van Skilla, dat is de tafeltennisvereniging uit Leiden, zijn officieel weer begonnen en hebben een zuinige zege geboekt in Limburg. Het wedstrijdverslag vind je ook op onze eigen website centraalplus.nl. En de Rotary Santa Run in Leiden die krijgt een nieuwe route. En dat is natuurlijk die loop met al die kerstmannen. Altijd wel heel erg bijzonder. Dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl. En hier Marchar, Rost

TikTok, ja, het zou eigenlijk prima passen bij het thema wat betreft de gezinsuitbreiding van burgemeester Peter Heikoop. Hij heeft twee kippen geadopteerd. Verhaal lees je op onze website centraalplus.nl. Ja, best wel grappig toch? Heb je in één keer gewoon twee kippen? Ja, met een beetje geluk leggen ze ook eitjes en heb je iedere zondagochtend een lekker vers gelegd eitje. Je hoorde Clean Bandit met Mabel en 24K Golden. En ook Rolf Sanchez met Marchar, zijn zomerhit voor 2026. De middagshow, Shakira, Zoo, na Smash Mouth. Dit is

0: is eigenlijk best wel lekkere loopmuziek voor vanavond. De avondvierdaagse die gaat officieel beginnen in Oegstgeest. Vier dagen, dat betekent dus dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de grote slot- en finale dag. Het is Shakira, Zoo en ook All-Star van Smash Mouth die je hoorde bij Centraal Plus. Met zometeen een klein fragmentje uit het gesprek met de burgemeester van vanavond. Ook Karol G en Bruno Mars en J Balvin met Dua Lipa. Die ga je horen na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het is vandaag Prinsjesdag. Een extra bijzondere dag voor Fien, Melissa en Ashley. Want deze drie oud-studenten van MBO Rijnland mochten vandaag, omdat ze in de finale van Skills Heroes zaten, kamerleden mooi maken voor Prinsjesdag. Er werd geknipt en make-up aangebracht. De drie studenten, waarvan er één uit Leiden en één uit Leidschendam komt, laten weten dat ze heel blij zijn met deze kans. Automobilisten moeten komend weekend rekening houden met de afsluiting van de A44 in de richting van Amsterdam. Vanaf zaterdagochtend 6:30 tot en met zondagavond 8:00 is de snelweg afgesloten tussen de oprit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering. Er wordt gewerkt aan het hoofdvaartviaduct. Verkeer wordt omgeleid. En de Rotary Santa Run, de wandeltocht voor het goede doel op 17 december... waarbij iedereen verkleed is als kerstman of vrouw, volgt dit jaar een nieuwe route. Volgens de organisatie is dit nodig om het voor terugkerende deelnemers uitdagend te houden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het wordt wisselvallig. Vanavond en vannacht trekt er regen over. Het is bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur komt niet boven de 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Draait langzaam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij Waddinxveen Centrum 2 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Eerlijk is eerlijk, dit is toch een van de mooiere liedjes van dit moment. De dame die normaal alleen maar Spaanstalig zingt, dit keer Engelstalig en dan ook nog eens een duet met Bruno Mars. Je hoorde Stil bij Centraal Plus en daarvoor J Balvin met Dua Lipa en Bad Bunny en Undia. Vanavond het gesprek met de burgemeester, dat is de burgemeester van Zoeterwoude, de interimburgemeester Carla Breuer. En onder andere gaat het vanavond in het gesprek dat Robert Beursen met haar had over de kroonbenoeming.
1: Ik ben op enig moment dus in Teylingen gekomen 12 jaar geleden en 11 jaar geleden daar gaan wonen. En wij woonden daar in zo'n prettige gemeente dat we ook zelf een woning zijn gaan bouwen. En ons gezin is al met mijn ambities een aantal keren mee verhuisd. En die zeggen thuis nu ook, en dat zeg ik trouwens zelf ook, wij blijven voorlopig even daar zitten. En dat betekent ja, dat je carrière als burgemeester, als vaste burgemeester solliciteren, voorlopig eventjes voorbij is in ieder geval. Ik kan ook niet in heel ver in de toekomst kijken natuurlijk. De kinderen gaan ook langzaam het huis uit. Dus ik heb nu besloten om voorlopig even niet te solliciteren op een vaste functie. Ja, ja, want dat is wel grappig. Een van de mensen hier zei al, goh, kunt u dan niet meteen eventjes blijven? Zei, nou, zo eenvoudig gaat dat nou ook weer niet. Want daar ga ik zelf niet over. Dan moet je gewoon solliciteren als er mogelijk een procedure komt. Dus dat werkt heel anders. En dan heb je die kroonbenoeming.
2: Centraal Plus.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Robin Schulz. Een X-Plus track met Watermat en Take It Slow. Einde van de middagshow. Ik wens je een hele mooie dinsdagavond. Morgen vanaf 3 uur een gloedje nieuwe middagshow. En voor meer nieuws uit de regio, check centraalplus.nl. Zijn dit Elton John en...

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker neemt de drukte ietsje af. Al heb je nog behoorlijke vertraging als je over de A4 moet vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want het rijdt langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 25 minuten vertraging daardoor. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer file. 3 kilometer file bij knooppunt Hofvliet op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommedijk is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: maken.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is vandaag Prinsjesdag. Een extra bijzondere dag voor Fien, Melissa en Ashley. Want deze drie oud-studenten van MBO Rijnland mochten vandaag, omdat ze in de finale van Skills Heroes zaten, kamerleden mooi maken voor Prinsjesdag. Er werd geknipt en make-up aangebracht. De drie studenten, waarvan er één uit Leiden en één uit Leidschendam komt, laten weten dat ze heel blij zijn met deze kans. Automobilisten moeten komend weekend rekening houden met de afsluiting van de A44 in de richting van Amsterdam. Vanaf zaterdagochtend 6:30 tot en met zondagavond 8:00 is de snelweg afgesloten tussen de oprit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering. Er wordt gewerkt aan het hoofdvaartviaduct. Verkeer wordt omgeleid. En de Rotary Santa Run, de wandeltocht voor het goede doel op 17 december... waarbij iedereen verkleed is als kerstman of vrouw, volgt dit jaar een nieuwe route. Volgens de organisatie is dit nodig om het voor terugkerende deelnemers uitdagend te houden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het wordt wisselvallig. Vanavond en vannacht trekt er regen over. Het is bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur komt niet boven de 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, ook in onze regio. Her en der nog wat vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk Paspoelpolder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen. De A16 Rotterdam-Breda wordt langzaam gereden tussen Terbrechtseplein en Van Brienoordbrug. Kwartiertje vertraging daardoor. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is vandaag Prinsjesdag. Een extra bijzondere dag voor Fien, Melissa en Ashley. Want deze drie oud-studenten van MBO Rijnland mochten vandaag, omdat ze in de finale van Skills Heroes zaten, kamerleden mooi maken voor Prinsjesdag. Er werd geknipt en make-up aangebracht. De drie studenten, waarvan er één uit Leiden en één uit Leidschendam komt, laten weten dat ze heel blij zijn met deze kans. Automobilisten moeten komend weekend rekening houden met de afsluiting van de A44 in de richting van Amsterdam. Vanaf zaterdagochtend 6:30 tot en met zondagavond 8:00 is de snelweg afgesloten tussen de oprit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering. Er wordt gewerkt aan het hoofdvaartviaduct. Verkeer wordt omgeleid. En de Rotary Santa Run, de wandeltocht voor het goede doel op 17 december... waarbij iedereen verkleed is als kerstman of vrouw, volgt dit jaar een nieuwe route. Volgens de organisatie is dit nodig om het voor terugkerende deelnemers uitdagend te houden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het wordt wisselvallig. Vanavond en vannacht trekt er regen over. Het is bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur komt niet boven de 18 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor
3: het
4: signalement.
3: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.